0: masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
1: De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. En wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar zal zo al na een derde van die straf vervroegd kunnen vrijkomen. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de nieuwe wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag valt weg. De Kamer heeft het wetsontwerp van minister van Zelfstandigen Simonet goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie tegen te gaan, want voor online winkels gelden er natuurlijk geen sluitingsuren. De man die in het Witte Huis de teleprompter bedient, dat is het toestel van waar de Amerikaanse president Trump zijn toespraken afleest, heeft meer dan $100.000 verdiend door te gokken op de inhoud van die toespraken. De man plaatste weddenschappen op meer dan 12 toespraken via een online platform waarop je kan gokken op welke woorden of onderwerpen Trump zou noemen, terwijl die man dus vaak al op de hoogte was van die toespraken. Federale toezichthouders onderzoeken de zaak. Het Witte Huis zette de man op non-actief zonder loon. Trump noemde het gedrag een schande. Vannacht bewolkt, in het zuidoosten kans op onweer, temperaturen tot 18 graden in de grote steden. Ook in de ochtend bewolkt, maar droog en kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken, kans op lichte neerslag dan. Maxima tot 24 graden, zondag droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Croquet.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

één lijf. Het mijne gebruik ik al geruime tijd. Slechts één leven en dat leef ik graag. Wat er dan gebeurt is nog maar de vraag.

0: is 3 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Er zijn nu na de dubbele aardbeving in Venezuela ongeveer 5000 doden geteld. 1,3 miljoen mensen zitten zonder woonst en hebben hulp nodig. De twee aardbevingen troffen op 24 juni de hoofdstad Caracas en de naburige regio La Guaira. De Europese Unie trekt in totaal 25 miljoen euro uit voor noodhulp. Ook België helpt mee via BeFast en stuurde onder meer tenten naar het getroffen gebied. De Verenigde Naties doen wel een oproep om meer internationale steun te verzamelen. Het komende half jaar zou $300 miljoen nodig zijn om noodhulp te organiseren. In Oekraïne is er protest tegen president Zelensky na het ontslag van de populaire minister van Defensie Fedorov. Hij had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov was de laatste maanden nogthans erg belangrijk in de successen in de oorlog tegen Rusland. Oekraïne-kenner Jan Baljouw vindt het een blunder van Zelensky.
1: Die betogingen geven ook aan dat onvrede bijzonder groot is. Misschien lijken de aantallen niet zoveel, maar dit gebeurt allemaal onder voortdurende dreiging van Russische luchtaanvallen. Het feit dat de mensen op straat durven komen, dat geeft veel aan. Het verzwakt de positie van Zelensky wel, denk ik. Ook vooral de positie van Oekraïne. En dat kan het land missen als kiespijn, omdat er nu net weer wat hoop was. En dat wordt nu precies weer teruggedraaid. Uh-huh. Zeker als het protest aanhoudt, denk ik dat Zelensky misschien nog wel eens 2 keer nadenkt.
0: Intussen is de topman van de geheime dienst, Kmara, aangesteld als interim minister van Defensie. In de Verenigde Staten is er een uitbraak van hevige diarree door de cyclosporaparasiet. En er is nu ook een mogelijke bron gevonden. De parasiet zou gevonden zijn op geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Dat meldt een bron bij de Amerikaanse voedselwaakhond FDA. De sla zou afkomstig zijn van 1 leverancier uit Mexico. Taco Bell haalt de mogelijk besmette sla al uit de betrokken vestigingen in 5 staten. Over heel het land zouden al zo'n 7000 mensen besmet zijn met de parasiet. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof. Ze verzetten zich tegen een nieuwe pensioenwet die gisteren in de Kamer is goedgekeurd. Kunstenaars vallen al sinds de jaren 60 onder een aparte sociale beschermingsregeling. Maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de realiteit van artistiek werk. Kunstenaars moeten vaak lange periodes repeteren en creëren. En dat wordt niet erkend als klassieke arbeidsprestaties in het overzicht van hun loopbaan. Het weer vannacht bewolkt. In het zuidoosten is er kans op onweer. Temperatuur tot 18 graden vannacht. Ook in de ochtend bewolkt, maar droog. En kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Dan halen we 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy!
1: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee,

0: bij Aldi 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: VRT Radio BNE Live.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: RT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt China ervan dat het al jarenlang gegevens steelt van Amerikaanse kiezers. Dat zou al begonnen zijn bij de presidentsverkiezingen van 2020. Trump beweert al langer dat die verkiezingen hem werden afgenomen ten voordele van Joe Biden. Rechtbanken vonden nooit enig bewijs van grootschalige fraude. Maar Trump blijft volhouden dat er verkiezingsfraude was. In een toespraak vanuit het Witte Huis viseert hij nu dus China. Trump wil ook zijn plan doorduwen om de Voter ID Act door het parlement te krijgen. Op die wet komt veel kritiek, ook binnen Trumps eigen partij, omdat ze de drempel om te stemmen zou verhogen. Maar volgens Trump is het kiessysteem nu niet veilig en moet het waterdicht zijn.
1: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible.
0: De president is er ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet rechtstreeks uitgezonden hebben. Volgens Trump zou hun licentie ingetrokken moeten worden. Een enorme rookwolk van bosbranden in Canada trekt over naar de Verenigde Staten. Van het Midwesten tot het Noordoosten is de luchtkwaliteit bijzonder slecht. In New York hangt een oranje waas en een scherpe geur in de lucht. Alle New Yorkers wordt gevraagd voorzorgsmaatregelen te nemen. De stad deelt gratis mondmaskers uit. En wie eraan dacht om nu te beginnen joggen, stelt dat toch nog beter een dagje uit, zegt burgemeester Zoran Mamdani.
2: This is very serious. We are reaching into a level of air quality that is dangerous for every single New Yorker. And so yes, it is masks, but also it is to stay indoors, whereas otherwise you might have been outdoors. If you were thinking that today would be the day that you would finally take that run, let it be tomorrow.
0: Naar eigen land dan. De Kamer heeft een wet goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. De vervroegde vrijlating wegens overbevolking wordt verlengd tot eind volgend jaar. Dat betekent dat wie een celstraf heeft van maximum 3 jaar, al na een derde van die straf vervroegd kan vrijkomen. Ook kunnen veroordeelden zonder verblijfsvergunning sneller het land worden uitgezet. De strafuitvoeringsrechtbanken zijn bezorgd over de wet. Ze vrezen dat hun onafhankelijkheid in het gedrang komt. Het weer, de ochtend is bewolkt maar droog. Kans op onweer in het zuidoosten. Na de middag meer zon en tot 28 graden. Morgen zaterdag wat wolken en kans op lichte neerslag. Maxima tot 24 graden dan. Zondag droog en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
1: VRT.

Alles wat ik ooit eens deed. Alles wat ik nu nog doe. Alles wat ik heb gezien.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. En dit keer viseert hij China, want dat land heeft volgens hem jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. Trump wil ook dat het parlement de wet goedkeurt waardoor kiezers hun identiteit moeten kunnen bewijzen. Een plan waar veel kritiek op komt, zelfs in zijn eigen partij. Maar volgens Trump is het kiessysteem nu niet veilig.
1: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where cheating and interference are impossible.
0: De president is er ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens Trump zou hun licentie moeten worden ingetrokken. Het Amerikaanse leger heeft voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden onder meer militaire infrastructuur en luchtverdedigingsinstallaties. Ze bombardeerden ook bruggen en volgens Iran kwamen daarbij zeker 7 mensen om het leven. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een zwembad in Anderlecht. En daar is al lang nood aan in Brussel, zegt Wannes de Beukelaar.
2: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoir zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het Grondwettelijk Hof tegen de nieuwe pensioenwet die gisteren is goedgekeurd in de Kamer. Kunstenaars krijgen al meer dan 60 jaar aparte sociale bescherming, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met hoe een kunstwerk ontstaat. Kunstenaars moeten daar vaak lang voor repeteren en creëren en dat wordt niet erkend als een gewone arbeidsprestatie. De Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt verlengd tot eind volgend jaar. Het weer dan nog. De dag begint bewolkt en droog. Alleen in het zuidoosten van het land is er kans op onweer. Later daagt de zon op en halen we temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: VRT Radio BNE Live.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Dit keer wijst Trump China aan als schuldige.
1: Wel, China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Ook dat honderdduizenden mensen die geen staatsburger zijn geregistreerd staan als kiezer. Nu, belangrijk is dat die bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
0: Thomas, dankjewel. Trump wil ook dat het parlement een wet goedkeurt waardoor kiezers hun identiteit moeten kunnen bewijzen. Een plan waar veel kritiek op komt, zelfs in zijn eigen Republikeinse partij. Trump beweert dat het kiessysteem in de VS op dit ogenblik niet veilig is. Het Amerikaanse leger heeft voor de zesde nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ze viseerden onder meer militaire infrastructuur en luchtverdedigingsinstallaties. De VS bombardeerde ook bruggen en volgens Iran kwamen daarbij zeker 7 mensen om het leven. Tegelijkertijd voerde Iran ook raketaanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, waaronder Qatar. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. Mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten. Jan Kreten van VAB.
2: Het zal heel druk zijn in Frankrijk richting de Middellandse Zee, de Atlantische kust. Laten de mensen zeker opletten als ze richting Dijon rijden. Dat was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zürich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
0: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals stormen of bosbranden op verschillende plaatsen. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Kleine handelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag die valt ook weg. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie van online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. De Kamer heeft ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel kregen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt dus verlengd tot eind volgend jaar. De dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zonnig en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op wat lichte neerslag. Iets koeler morgen ook tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel Lode. Radio BNE. Goedemorgen, 17 juli is Wereld Emoji Dag. Een smiley, een rood hart of de duim omhoog omdat het weekend voor de deur staat. Welkom.
4: Radio BNE, klaar wakker.
5: Herbert Verhaag.

Queen, hou je niet in om een emoji toe te voegen aan je bericht naar mij. Mijn laptop staat weer opengeklapt, dus laat je boodschap maar komen via het Radio Bene-kanaal op 14 Max. Hoe ziet jouw weekend eruit bijvoorbeeld? Heb je bijzondere plannen met het al dan niet verlengde weekend? Of luister je ergens in het buitenland? Allee, gebruik de reageerknop.

Is dit alles? Of valt er meer te halen uit het leven? Dat is nogal een vraag, hè? Want 's morgens vroeg, 6:10, hij kreeg ze van Doe Maar. Dat lied brandde ze in 82 op het album Doris Day

Beatles. Fijn nieuws voor al wie de 85-jarige Bob Dylan nog eens aan het werk wil zien in ons land. De legende geeft op donderdag 29 oktober een concert in de Lotto Arena in Antwerpen. 2 jaar geleden verkocht hij diezelfde zaal uit. En vorig jaar gaf hij 3 uitverkochte concerten in de Bozaar in Brussel. Wat ik nu zo leuk vind is dat bezoekers hun smartphone moeten opbergen in een afsluitbaar hoesje dat pas na afloop weer kan worden geopend. Kwestie van voluit te genieten van het concert. En op die manier zit er niemand thuis live mee te volgen zonder een concertticket te kopen.

Deze zomer doet Marlies het voorprogramma van Wim Soetaar tijdens een Parkiesconcerten. Er staat er nog één op de kalender, zie ik. 17 augustus in Waregem. Eerst Marlies en dan Wim Soetaar, die het repertoire van Rob de Nijs brengt. Het is 10 minuten voor 6:30.

Het was dus iets anders dan Ik hou van jou en ik blijf je trouw. Duran Duran nodigde ons in 83 uit om wat meer aan zelfreflectie te doen. Toen had je daar nog geen coach voor nodig. Maar kwam het onderwerp ter sprake dankzij die plaat. Voor een Juliëntje moet je vanmiddag in de frituur zijn. Voor Julien Clerc bij Radio.

kreeg eerder deze week voor een ander lied van hem plaats 19 cadeau in de Radio BNE Franse 40. Hélène natuurlijk. Ce n'est rien, wat je net kreeg, betekent zijn doorbraak in 1971.

Het mocht iets meer zijn dan vriendschap alleen bij Rob de Nijs. Ondertussen is het 6:01. En wat staat er op mijn verkeerscomputer? Geen hinder. Tof, hè? Houden zo.

0: Fortops. Ook vanmiddag gaat Anja Daams weer aan de deur bellen van een BV. Dit keer is dat bij Ilse van Hoeken. Haar verhalen krijg je van 12 tot 1 in Als de Muren Konden Praten. Deze zomer zorgt Gert Verhulst met James Cook voor veel ambiance met hun single Madi Bodo. Nu enkele jaren geleden liet Gert zijn gevoelige kant zien en horen op plaat. Zij.
1: Ze blaast de wolken in mijn ogen met een zucht weer weg. Ze snapt wat ik vertellen wil, als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd een groot complot. Verjaagt zij ze meteen, want in mijn wereld is zij

0: mijn ogen met een zucht weer weg.
1: Gert Verhoest over zijn madame, Ellen Callebaut. Ze was een van de gasten in de podcast van Peter van de Veire en de Zandloper. Die aflevering kan je nog altijd bij het zwembad of onder een boom herbeluisteren op VRT Max.

Maar natuurlijk, die van Village People hebben veel geknipte doucheplaten. Vanmorgen is er een ander aangevraagd en daarmee gaan we straks een jarige verrassen. Met welke plaat kan jouw dag of die van een ander alleen maar goed beginnen? Laat dat eens weten via het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dan reserveren we die doucheplaat, hè, voor jou. Bijna 7:15 ondertussen. Ik bel de Weerman.

0: Ja, hè, ik smaak het ook. In The Evergreen van Michael Cimbello zat al een snuifje weekend verpakt. Zalig. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ik las het vanmorgen op VRT Nieuws en ik zag het gisternamiddag in mijn tuin gebeuren, live. Er vallen takken uit de bomen door droogtestress.
1: Dat gaat nog niet meteen eindigen. Ook al is er kans wel dat er wat gedrup is de komende week af
0: Echt?
1: En toe. Ja, gedrup, dat is een paar tienden van een millimeter. Hè. Dat gaat de bomen ook niet helpen, natuurlijk. Maar er is de aangekondigde verandering, die voelen we al vandaag voor een stuk toch. 20 graden aan zee, 28 in Limburg, rond een graad of 5, 26 of lokaal nog 27 in het binnenland. Een mix van zon en wolken. En regen- of onweersbuien in het zuidoosten. Wat Vlaanderen betreft blijft het zo goed als droog. Morgen krijgen we dan soms wisselend tot zwaar bewolkt weer. Met kans op wat gedrup. Vooral aan de kust is die kans wat groter. Ook zondag trouwens daar. Maandag misschien een bui, dinsdag ook. De kust heeft telkens een klein beetje meer kans ook door het warmere zeewater. Hè. Het is 23,1 was het gisteren.
0: Amai, dat is heel veel.
1: Ja, dat is geen record. Hè. Het record staat op 23,8. Dus met dat het nu kouder wordt, zullen we dat niet halen.
0: En bedoel je op die dag of in het algemeen?
1: In het algemeen.
0: Ah, ja,
1: 23,8 in 2018.
0: Maar ja, we zijn nog maar 17 juli, hè?
1: Ja, ik weet het. Maar goed, in juli zullen we dat niet meer vestigen, een nieuw record. Dus het is duidelijk met de temperaturen die verder dalen. Dus eigenlijk, zondag ook. Maandag, dinsdag, woensdag. Dus het is telkens een mix van zon en wolken. Dus niet meer die stralende zonnige hemel of blauwe hemel. De noordwestenwind zorgt voor een aanvoer van vochtiger lucht vanuit de Noordzee. En dus ook wat meer bewolking. En de maxima die zakken. Morgen zitten we rond een 22 graden, aan zee rond 19 à 20. Met een matige wind uit het noorden tot noordwesten. 3 tot 4 Beaufort vandaag aan zee en langs de grens met Nederland tussen Knokke en Antwerpen. Dus niet de ganse volledige Nederlandse grens. Dus daar kan een 4 Beaufort hangen. Of heersen liever. Wel ook de komende dagen nog altijd noord tot noordwest. Dat blijft eigenlijk vrijwel de ganse week zo, of tot en met donderdag. Wat gemiezer uit die bewolking of een lichte bui, dat kan. Maar dat is echt heel weinig, dus meestal toch wel droog. En de temperaturen die bereiken een dieptepunt zondag met 20, 21 graden in het binnenland, 18, 19 aan zee. Het is al echt wel eens een poos geleden dat we dat nog hebben gezien. Meer dan een maand geleden, denk ik. En dan gaat het richting 3, 24 graden. Wat vanaf dinsdag, de nationale feestdag. Dus geen drage nationaal. Dat wil niet zeggen dat er eens een keer geen plaatselijke drup kan zijn. Maar woensdag is die kans een beetje groter op wat lichte neerslag. Het gaat over misschien een millimeter of een paar millimeter. Met een zon die van west naar oost trekt, frontje dat doortrekt. En dan donderdag ook 3, 24 graden opgedrupt, na meestal droog. En de rest van de week een beetje hetzelfde weer. Het wordt wel weer wat warmer. Volgende vrijdag dan met 25 graden. En aan zee zitten we daar rond 2, 23 opnieuw. En dan blijft het zo rond 4, 25 graden hangen de rest van dat laatste weekend van juli en de laatste dagen van die maand. Maar dus wel met de zuidwestenwind. En dat betekent een verhoogde kans op neerslag. Hoeveel en hoe laat en wanneer, dat zullen we nog zien. Maar die kansen blijven toch nog altijd erin zitten. Dus laat ons hopen voor de natuur dat het dan ook een aantal dagen is wat regen. Of dat er eens een aantal buien komen. Al was het maar een beetje om de zaak niet erger te maken qua droogte dan ze nu al is of voor een stukje ook zal worden volgende week.
0: Ja, en het was dus geen hittegolf, hè?
1: Het was geen hittegolf. We hebben het eigenlijk op een tiende van een graad gemist. Vorige zaterdag was het 29,9. Ja, was het 30,0 geweest. Dan hadden we 3 dagen met 30. Maar ik had vorig weekend ook al gezegd, na die 29,9 van, nu dalen de kansen wel op die hittegolf. Het zal kantje boord net wel of net niet zijn. En het is dus net niet geworden. Mm-hmm. Goed, voor de mensen was het sowieso warm. Ja, een tiende van een graad, dat verschil kunnen we niet detecteren natuurlijk met het menselijk lichaam. Maar het is wat het is. En dus die hittegolf, die komt niet terug. voor begin augustus. We zullen zien wat augustus brengt. Hè. Ik zeg niet dat er dan per se een nieuwe komt. Maar dus het zal niet meer voor jullie zijn, die tweede hittegolf.
0: Oké, okay. Merci. En tot straks, 7:15.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. En de Brusselse regering wil werk maken van een nieuw openluchtzwembad in de stad. Goedemorgen. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die verloor hij destijds van Joe Biden. Thomas de Grave in de Verenigde Staten. Dit keer viseert Trump China.
1: Wel, China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Nu, belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
0: Ja, en waarom heeft Trump net nu die toespraak gegeven?
1: Wel, een belangrijke reden waarom hij die speech gaf is omdat hij momenteel een wet door het congres wil krijgen waarbij elke persoon die zich wil registreren als kiezer moet bewijzen dat hij staatsburger is. En dat is iets wat de drempel om te kiezen een stuk hoger zou maken. Meteen ook de reden waarom het wellicht niet door de Senaat zal geraken. Maar wat deze toespraak ook opnieuw doet, is twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van het kiessysteem. Dat is iets wat we Donald Trump in het verleden al keer op keer hebben zien doen net voor de verkiezingen. In dit geval de midterms in november.
0: Oké, Thomas, dankjewel. De president was er trouwens ook niet over te spreken dat sommige tv-zenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens de president zou hun licentie ingetrokken moeten worden. De VS hebben voor de zesde nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden militaire infrastructuur, zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. Voor het eerst sinds de nieuwe aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen en een treinstation in het zuiden van het land. Volgens Iran zijn daarbij zeker 7 mensen omgekomen. Iran van zijn kant heeft opnieuw Amerikaanse bondgenoten aangevallen in de regio. Onder meer Kuwait en Qatar hebben hun luchtafweer ingezet. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad in Anderlecht. En daar is dringend nood aan, zegt collega Vannes de Beukelaar.
2: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: 25 eigenaars van appartementen in Sint-Truiden in Limburg krijgen samen mogelijk tot 12 miljoen euro schadevergoeding. Bij de bouw van hun appartementen in 2014 was er vocht in het hout van het gebouw gekropen. Daardoor werden de appartementen na enkele jaren in 2021 onbewoonbaar verklaard door houtrot. De rechter zegt nu dat de architect, zijn verzekeraar en de bouwpromotor daarvoor verantwoordelijk zijn. Luc Linders is de advocaat van de eigenaars en hij is tevreden.
3: Die mensen hebben een lange lijdensweg doorstaan en ik ben heel blij voor hun dat het tot een voorlopig einde althans is gekomen en dat dat bovendien toch een gunstig einde is, perspectief biedt op een volledige vergoeding en daar zullen we dan ook de komende tijd werk van maken om die effectief te innen.
0: De beklaagden kunnen wel nog in beroep gaan tegen het vonnis. 40 organisaties uit de kunstensector stappen naar het grondwettelijk hof tegen de nieuwe pensioenwet die gisteren is goedgekeurd in de Kamer. Kunstenaars krijgen al meer dan 60 jaar aparte sociale bescherming, maar met de nieuwe wet dreigen ze een groot deel van hun pensioen te verliezen. De organisaties vinden dat de wet geen rekening houdt met de manier waarop een kunstwerk ontstaat. Dat duurt vaak lang en dat wordt niet erkend als een gewone arbeidsprestatie. De Kamer heeft gisteren ook een wetsvoorstel goedgekeurd om de overbevolking in de Belgische gevangenissen aan te pakken. Veroordeelden met een celstraf tot 18 maanden krijgen voortaan automatisch een enkelband. Buitenlandse gevangenen die geen verblijfsvergunning hebben, zullen sneller het land worden uitgezet. Door de overbevolking kunnen gevangenen die tot 3 jaar cel krijgen nu al vervroegd vrijkomen. En die regeling wordt verlengd tot eind volgend jaar. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. En mobiliteitsorganisatie VAB legt uit waar je de langste files kan verwachten. Jan Kreten van VAB.
4: Het zal heel druk zijn in Frankrijk richting de Middellandse Zee, de Atlantische kust. Laten de mensen zeker opletten als ze richting Dijon rijden. Dat was een probleem op de A6 met de grote bosbrand in Fontainebleau. Die snelweg zou gedeeltelijk open zijn, maar er wordt toch nog veel hinder verwacht. En ook Duitsland wordt op zaterdag heel druk verkeer verwacht. Oostenrijk, Zwitserland rond Zürich en de klassieke wachttijden bij de Gotthardtunnel en bij San Bernardino richting Italië.
0: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, zoals storm of bosbranden op verschillende plekken. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Het weer nog, de dag begint bewolkt en droog. In het zuidoosten kans op onweer. Later opnieuw zonnige temperaturen tot 28 graden vandaag. Morgen start met lage wolken en kans op lichte neerslag. Iets koeler ook morgen tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Dat was de opener van het nieuws. Volgens hem heeft China jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. Alle details over dit verhaal op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Lode.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven.
5: 17 juli, welkom.

Verminnen, een sterke kandidaat voor de Radio BNE Belgische 40, die we op de Nationale Feestdag uitzenden. Je kan nog meestemmen tot maandagmiddag op het Radio BNE kanaal van VRT Max. En zo bepaal jij mee hoe de lijst op de Nationale Feestdag zal klinken. Jouw drie favoriete Belgische liedjes hebben we nodig. Of er nu Stromae is, Willy Sommers, Lilian Saint-Pierre of Arno, zolang het maar Belgische nummers zijn. Dus kom aan, doe mee en stem op het Radio BNE kanaal van VRT Max. Waarvoor dank!

Michel Polnareff met een eenvoudige titel, Ta Ta Ta Ta. Als onze kleindochter Ta zegt, dan wijst ze ook naar iets. Dus zij bedoelt daar. Zondagavond is er de finale van het WK voetbal, Spanje-Argentinië. En daarin zal de rust wat langer duren dan bij een gewone wedstrijd, namelijk bijna een half uur. Waarom is dat? Omdat er een halftime show komt met Justin Bieber, Madonna en de K-popband BTS. En er zullen ook figuren uit Sesamstraat en de Muppet Show optreden. Dat belooft, hè. De VRT zal die show integraal uitzenden. En tijdens de op- en afbouw van het podium op het veld zal de eerste helft van de finale in de studio worden besproken. Trouwens, ook voor de finale zijn er optredens in het stadion. Onder meer van Laura Pausini en Robbie Williams. Twee namen die hier al eens voorbij komen op Radio BNE.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
1: In Permo.
0: VRT Radio BNE Live.

0: Anna.
1: Andrew Gold, en inderdaad, het kan geen kwaad om dat eens te zeggen, hè. Thank you for being a friend. Het zou niet de eerste keer zijn dat iemand hier zijn of haar beste vriendschap bedankt met een doucheplaat. Dat is een mooi gebaar, dus doe dat gewoon. En bestel een lied voor je kameraad. De volgende van Paco zet het zomerseizoen nog eens goed in de verf.
2: Deze zomer op Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.
4: Maar jij zit te vroeg, hè, weet je dat?
5: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
6: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
7: Dag Anja, het is op vierde.
4: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
8: Kom binnen Anja, kom binnen.
9: Dank je.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
5: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio Bene.
10: Welkom in onze mooie stulp.
11: Mannekes,
12: Pompie,
11: vandaag
12: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
11: En het is nog nee tegen BTW.
12: Weten we.
11: Maar niet voor iedereen, hè.
12: Weten we.
11: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
12: Weten we.
11: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
13: Naar Gamma.
11: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
12: Weten we.
14: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
16: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.

Paco en je merkt het blijft zomeren in onze speellijst. En ook buiten zijn we de zomer zeker niet kwijt. Het is alleen een beetje frisser. We krijgen draaglijke temperaturen. En wie zat te wachten om nog eens wolken te schilderen? Wel, die mag zijn ezel klaarzetten. Vanaf morgen en de hele volgende week zorgen die voor mooie decoratie aan de hemel.

Juan Luis Guerra. Terug naar een artiest van bij ons nu die al langer dan 35 jaar op het podium staat. Zijn nieuwe single schreef hij zelf. Baila, baila mee. Dans met mij. Het is te zeggen met Frank Galan.

0: Baila.
1: Baila, nee, de zomersingle van Frank Galan. Het is 8:03. In Zutendaal is een ongeval gebeurd op de Trichterweg. De N77 is dat. Die weg is in beide richtingen versperd tussen de Hommelstraat en de Waldstraat.
2: Radio BNE, klaar wakker.
3: Radio BNE.
2: Herbert Verhagen.

Wijmans en Van Geel over iets wat we allemaal wel eens hebben. Een heimwee naar vroeger. Maar we leven in het nu, 17 juli. En muzikaal zit je vrijdag zeker snor op Radio BNE. Dit hier is Dana.

0: dit was niet Dana Winner. Wel Dana, de winnaar van het Songfestival in 1970 voor Ierland. In 82 werd ons land vertegenwoordigd door Stella. En haar lied staat klaar voor jou.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
3: Stem nu op jouw favoriet.

0: bene.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Code yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf 249 euro per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
6: Honda, the power of dreams.

Per toeval deed ik enkele maanden voor zijn dood nog een terrasje met Adriaan van Anschoot. Het was in Gent. En hij had het onder meer over hoe trots hij was dat hij met Stella destijds naar het Songfestival mocht voor België. Hij was haar producer. En nu zoek ik de Weerman.

0: Koelewijn schreef de tekst van dit levenslied voor Herman van Keken. Het is 13 minuten voor 8. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Geen hittegolf dus en behoorlijk frisser vanmorgen.
1: Ja, dat is inderdaad zo. Hè. We hebben temperaturen die momenteel rond een graad of 16, 17 zitten. 18 aan zee. Het zeewater is dan natuurlijk warm. Dat houdt de kust redelijk warm s'nachts. Met, het, zeewater is het strandwater lief is 23 graden. Dat kan wel tellen. Ja. Zon en wolken wisselen af vandaag. Met droog weer. Ook met maxima die 20 graden bedragen aan de kust. En 20 of 21. Daar met momenten wel windkracht 4 uit het noorden. En trouwens ook langs de Nederlandse grens tussen Knokke en Antwerpen zal er ook wel een windkracht 4 zijn. Elders is dat 2 tot 3. Dus nog altijd die uitdrogende noordenwind die ons part speelt. En voor de rest, volgende nacht, brede opklaringen, wat wolkenvelden, temperaturen rond opnieuw 15, 16 graden. Morgen toch wel dikwijls veel bewolking. Wat stapelbewolking die wat nadrukkelijker aanwezig is toch wel. De zon is daar ook wel bij. Maar houd toch rekening op sommige plaatsen met langdurige bewolkte momenten. En het is zelfs mogelijk dat daar ook eens een lichte bui of wat gedrup uitvalt. Ik zie volgens sommige weercomputers dat de kust daar iets meer kans op maakt dit weekend. Maandag, dinsdag, woensdag ook wel. Het scheelt niet veel met binnenland, maar het gaat over een paar tienden van een millimeter. Dat kan misschien over het gans weekend eens een halve millimeter of een millimeter zijn. Meer is het ook niet. Maar het zet wel de toon voor verandering die we nu al voor een stuk merken aan de lagere temperaturen. Want we gaan naar 20 tot in de Kempen 28 graden. En de komende dagen gaat dat verder naar beneden door die noordwestenwind of noord-noordwestenwind. En gaan we zondag en maandag de laagste temperaturen bereiken. Morgen zitten we nog rond een graad of 22, 23. En dan gaat het naar 1, 22 graden, dus op beide dagen. Aan zee een graad of 18, 19. Dus dat zal men wel voelen. En de rest van volgende week een beetje gedrupt, dat kan. Maar meestal toch wel droog. Woensdag een iets grotere kans op misschien een millimeter of 2 millimeter neerslag op sommige plaatsen. Met temperaturen rond 22, 23 graden. Lokaal al 24. En dan zeker eind van de week zitten we weer rond 4, 25 graden. En daar blijven we zo op dat niveau hangen. Ook de rest van dat laatste weekend van juli en de laatste dagen van die maand. Met dan wel een stijging van de kansen op neerslag. Wat meer zuidwestenwind, dus wat meer maritieme invloeden. We zitten ook iets lager of iets dichter bij een lage drukgebied, zonder dat we in de kern daarvan terechtkomen. Dus het zou dan wat wisselvalliger worden. Grotere kansen op neerslag. Het is nog ver vooruit, dus we zullen zien wat er aan overblijft naarmate we die periode naderen. Maar de computers herhalen dat toch, dat er daar kans zit op tenminste wat neerslag. Ik kan nog niet zeggen hoeveel, hoe laat en waar. Maar dus dat is een beetje het beeld voor de komende 14 dagen. Dus geen hitte, maar ook niet te zeggen extreem koud. Natuurlijk, we moeten wel wat wennen aan 21 of 22 graden. Dat is meer dan een maand geleden dat we dat nog hebben gehad. Dat dateert van de eerste helft van juni, die niet goed was, hè, waar we vaak regen hebben gehad. En ik zie wel de komende weken dat weer terug een beetje boven normaal zou komen. Maar er zijn geen tekenen voorlopig toch niet van een nieuwe hittegolf. We zullen dus zien wat augustus brengt. Dat weten we nog niet helemaal. Maar voorlopig ziet er niet naar uit dat we echt naar een koude periode gaan.
0: Dus ik moet Gerard Cox niet opzoeken. Hè? Het is weer voorbij die mooie zomer.
1: Dat lijkt mij zeer voorbarig om dat te zeggen.
0: Allee, fijn weekend hè.
1: Jij ook. Tot maandag.

0: een doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze

stond meneer Raymond vorig jaar in de Radio BNN Belgische 40? Ja hoor, jullie stemden zijn Evergreen Meisjes op plaats 19. En nog tot maandagmiddag 1 uur kan jij de kaarten schudden van de nieuwe editie die eraan komt. Stem er jouw favorieten maar in op het Radio BNN kanaal van VRT Max.

Dream Express, a million in 1-2-3. In dat verband las ik vanmorgen een vreemd artikel in het laatste nieuws. Blijkbaar vielen de balletjes met het getal 25 en 26 al 5 keer na elkaar. En de titel van het artikel is Manipulatie of bizar

0: Leuk hè, de Dixie Cups. Hou je douchegel maar klaar, want er is een doucheplaat aangevraagd. Zo dadelijk, na het nieuws.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse president Trump beweert dat China gegevens van Amerikaanse kiezers heeft gestolen om verkiezingen te beïnvloeden. De Partij Vooruit is het oneens met hervormingsplannen die minister Jambon wil doorvoeren over het pensioensparen. En de Brusselse regering wil werk maken van een nieuw openluchtzwembad in de stad. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020. Die verkiezingen heeft hij destijds verloren van Joe Biden. Dit keer wijst Trump China aan als schuldige. Volgens hem heeft dat land jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om verkiezingen te beïnvloeden.
1: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
0: 220 miljoen bestanden van kiezers zouden er gestolen zijn, beweert Trump in wat hij de grootste verkiezingsfraude uit de geschiedenis noemt. Ja, Thomas de Grave in de Verenigde Staten, waarom komt de president net nu met die bewering?
2: Een belangrijke reden waarom hij die speech gaf is omdat hij momenteel een wet door het congres wil krijgen waarbij elke persoon die zich wil registreren als kiezer moet bewijzen dat hij staatsburger is. En dat is iets wat de drempel om te kiezen een stuk hoger zou maken. Meteen ook de reden waarom het wellicht niet door de Senaat zal geraken. Maar wat deze toespraak ook opnieuw doet, is twijfel zaaien over de betrouwbaarheid van het kiessysteem. Dat is iets wat we Donald Trump in het verleden al keer op keer hebben zien doen net voor de verkiezingen. In dit geval de midterms in november.
0: Oké, Thomas, dankjewel. De president was er trouwens ook niet over te spreken dat sommige televisiezenders zijn toespraak niet live hebben uitgezonden. Volgens Trump zou hun licentie ingetrokken moeten worden. Nog in de Verenigde Staten zijn zo'n 7000 mensen al ziek geworden na een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is intussen gevonden, geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla was besmet met een parasiet en die kwam van een leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen in het ziekenhuis. Taco Bell heeft de sla intussen verwijderd uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. En de VS hebben voor de 6e nacht op rij Iran aangevallen. Ze viseerden dit keer militaire infrastructuur, zoals luchtverdedigingsinstallaties en kustbewaking. En voor het eerst sinds de nieuwe reeks aanvallen zouden de Amerikanen ook bruggen hebben aangevallen en een treinstation in het zuiden van het land. Volgens Iran zijn daarbij zeker 7 mensen omgekomen. Iran van zijn kant heeft opnieuw Amerikaanse bondgenoten aangevallen in de regio. Onder meer Kuwait en Qatar hebben hun luchtafweer gebruikt. Vooruitvoorzitter Con Rousseau vindt dat het wetsontwerp over de hervorming van het pensioensparen niet ver genoeg gaat. Dat schrijft de Standaard. N-VA-minister van Pensioenen Jan Jambon heeft een voorstel uitgewerkt waardoor mensen meer zullen overhouden van hun pensioensparen door bijvoorbeeld mensen gratis te laten overstappen tussen verschillende spaarformules. Maar voor Con Rousseau gaat dat niet ver genoeg.
3: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Het grote deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken die miljarden winst maken. En dus wij willen eigenlijk de kosten die de banken aanrekenen, en dus het geld dat ze afromen, dat willen we beperken, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
0: Vooruit wil dat de instapkosten bij de banken ook worden verlaagd. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een nieuw openluchtzwembad in Anderlecht. En daar is dringend nood aan, zegt collega Wannes de Beukelaar.
4: Er zijn amper zwembaden in het gewest en het is op warme dagen vaak moeilijk om verkoeling te zoeken. Het laatste openluchtzwembad in Brussel sloot een jaar geleden en Brusselaars moeten nu om te zwemmen vaak uitwijken naar domeinen in Vlaanderen of Wallonië of zelfs helemaal naar de kust gaan. De regering wil dat dus aanpakken en zoekt een partner om een zwembad te bouwen en ook uit te baten. Op de abattoirs zitten in Anderlecht moet een buitenzwembad komen, dat dus publiek toegankelijk is, en ook een overdekt zwembad met instructiebad waar kinderen en jongeren kunnen leren zwemmen.
0: In de hele provincie Antwerpen geldt voortaan een tijdelijk oppompverbod door de aanhoudende droogte, dat heeft gouverneur Cathy Berks beslist. Tot nu toe was er enkel een verbod in bepaalde gebieden, maar nu mag er nergens meer in Antwerpen nog water opgepompt worden uit kleine onbevaarbare waterlopen of uit openbare grachten. Het water staat overal namelijk erg laag op dit ogenblik en de gouverneur vraagt iedereen om spaarzaam om te springen met drinkwater. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven, tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. De verplichte wekelijkse sluitingsdag valt ook weg. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie van online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. Wie vandaag of dit weekend met de auto op reis vertrekt, die houdt best rekening met veel drukte op de wegen. Veel mensen vertrekken of komen weer thuis de komende dagen. In Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk wordt veel file verwacht op verschillende plaatsen. En die informatie kan je online vinden, maar ook tijdens het rijden, zegt Jan Kreten van mobiliteitsorganisatie WAB.
5: Volg de verkeersinformatie op via de autoradio. In Frankrijk heb je daar op FM de handige 107.7, waar constant dag en nacht verkeersinformatie wordt gegeven. In Italië heb je dat ook. FM 103.3 is dat. Ja, in andere landen dan moet je info zoeken via lokale radiozenders. Gebruik misschien best ook een app zoals Waze.
0: Het is ook opletten voor extreem weer onderweg, storm bijvoorbeeld, of bosbranden op verschillende plaatsen. VAB raadt aan om dat op voorhand te checken. Het weer, de dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zonnig en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken, kans op lichte neerslag ook. Iets koeler wel tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. De Amerikaanse president Trump heeft herhaald dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Dat zat vooraan in het nieuws. Volgens hem heeft China jarenlang gegevens van Amerikaanse kiezers gestolen om de verkiezingen te beïnvloeden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, Lode. 6:06 is het. In Zutendaal is een ongeval gebeurd op de Trichterweg, dat is de N77. De weg is in beide richtingen versperd tussen de Hommelstraat en de Waldstraat.
7: Radio BNE.
8: Radio BNE, klaar wakker.
7: Herbert Verhagen.
9: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Bijna weekend.
9: BNE.

cigarette tip uit de 70s en krijg jij maar niet genoeg van die muziek van de jaren 70, dan heb ik een tip voor jou. Luister zondag namiddag naar Radio BNE Top Hits uit 74. 2 uur lang muziek van 52 jaar geleden. Ja, dat wordt weer smullen, hè. Zondag van 4 tot 6. En daarna is er de Red Pack liever met Yannick Bovie.

Anne, die van Herman van Veen. De onze werd deze week 21 op kamp in Bocholt. En we kunnen haar pas maandag eens goed knuffelen voor haar verjaardag. Er is een doucheplaat aangevraagd. Daarvoor ga ik zo meteen een telefoontje plegen. Maar eerst nog een beetje flower power van de moeder.

0: The Move, Flowers in the Rain. En ja hoor, die regenton ten huize Verhagen, die is bijna leeg. Het is ruim 7:15.
1: Oh, het water is veel te heet.
0: Erna de Morelle, zo is het. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
0: Waar woon jij?
2: In een Nederlandse deelgemeente van Oudenaarde.
0: Mooie streek, hè? Om te wandelen en te fietsen. Dat kan ook weer voluit, want het wordt zo warm niet meer, hè?
2: Ja.
0: Wie wil je verrassen vandaag?
2: Godelieve van Damme verrast vandaag.
0: Godelieve van Damme. En waarom?
2: Omdat haar verjaardag is vandaag.
0: En dat is een vriendin van jou?
2: Wel, die woont ook in Nederland en ik heb die maar leren kennen in haar optredens te gaan. Maar ondertussen is dat een goede vriendin geworden.
0: Oh, dat is tof. Fijn dat je daaraan denkt. En welke plaat mogen we draaien voor haar?
2: Een plaatje van Phil Collins.
0: Phil Collins?
2: Ik ben al een paar keer in haar optreden geweest ook van haar. Van hem, met mij en familie. Het zo hoort dat graag, dus ja.
0: Godelieve is fan van Phil Collins en ze ging al naar optredens met familie. Dat is straf. Dan zal ze zich amuseren met You Can't Hurry Love. Staat klaar voor Godelieve. Geniet van haar verjaardag en geef ze 3 kussen, hè. Daar in Neder-Eename. Fijn weekend, hè.
2: Ja, fijn weekend.
0: Dag erna, bye-bye.
3: Blij onder de douche met jouw favoriete douche.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy!
2: Voorwaarden

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Gemaakt. Geef toe, het is een leuke verrassing om aan je verjaardag te beginnen. Doe dat ook eens met iemand uit jouw familie of vriendenkring. Het is echt een aanrader.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
6: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

onze Yannick Bovy tot 8:58. Er liepen groeten binnen van Bart en Kathleen uit Adegem. Zij zetten op dit moment hun verlof in met een heerlijk ontbijt buiten. Ah, wel, smakelijk!

Radio op je DAB Plus radio. Of je smartphone als je via VRT Max luistert. Altijd fijn om ook reacties te lezen van Radio Been luisteraars. Ook in het buitenland, hè. Laat die vakantiekiekjes maar komen. Gebruik daarvoor de reageerknop van het Radio Benenkanaal op VRT Max.

Anna Winder heeft nog altijd gelijk. Geef de kinderen een wereld waar het goed is om te blijven. Buiten vertoeven was voor Linda Gimonpré uit Brugge de voorbije dagen geen optie, zie ik. Te heet. Maar ze heeft die tijd creatief ingevuld, zie ik. Linda stuurde foto's door van haar schilderwerken. Ik zie onder meer een kat met een zonnebril op. Tof gedaan!

Bread and Butter, het bekendste nummer van de New Beats. En de zanger Harry Henley gebruikt dus een falsetstem. Heb ik niet, ga ik ook niet proberen. Of mijn stem is footsie.

0: Suzanne en Freek en ontwaak je nu pas uit die kleurrijke droom. Goedemorgen en welkom bij Radio BNE. Amy Stewart geeft er zometeen een fermlap op.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie.
5: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
7: Honda, the power of dreams.

bijna 8:15 werd het al met Amy Stewart. Met haar Knock on Wood deed ze me denken aan de vele boswandelingen die we destijds deden met de kinderen, met leuke opdrachten onderweg. Muziek maken bijvoorbeeld door op houten balken te kloppen. Zalig!

0: Een evergreen van de Scorpions hier op Radio Bene. Het is al 12 minuten voor 9.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: 30 graden halen we vandaag niet meer. En dat hoeft ook niet, hè. Het wordt sowieso een prachtige zomerdag. Giovanni heeft zijn agenda vrijgemaakt voor zijn Marcella. En daarover heeft hij het nu. In een zomerdag voor jou en mij alleen staat op zijn album De Sleutel van je Dromen.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Foreigner en daarvoor Jovali, die een nummer van Niels Hidaka inzong op het album van de week, De Sleutel van Je Dromen. Denk je nog eens aan jouw top 3 voor de Radio BNE Belgische 40 van nu dinsdag? Graag jouw 3 favorieten doorsturen via het Radio BNE kanaal op VRT Max. Zo, fijne vrijdag en tot morgen vroeg voor Klaar Wakker Weekend vanaf 7 uur.

0: wil jou oprecht.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur, VRT Nieuws met Logan Roels. Goedemorgen. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau vindt dat het wetsontwerp van pensioenminister Jan Bon over de hervorming van het pensioensparen niet ver genoeg gaat. Jan Bon wil dat spaarders meer gaan overhouden door hen bijvoorbeeld gratis te laten overstappen naar andere spaarformules. Maar volgens Vooruit is het wetsontwerp te vrijblijvend. Wie aan pensioensparen doet, krijgt een fiscaal voordeel. Maar dat verdwijnt volgens Vooruit deels door hoge beheers- en instapkosten van de banken. En die moeten omlaag, zegt Vooruitvoorzitter Rousseau.
1: Heel veel mensen doen aan pensioensparen. De overheid subsidieert dat ook enorm, 600 miljoen euro. Het grote deel van dat geld blijft eigenlijk plakken bij de banken die miljarden winst maken. Maar wij willen echt heel duidelijke afspraken, dat die kosten echt omlaag gaan. Het is eigenlijk herverdelen tussen bank en gepensioneerde en spaarder, zodat de mensen meer pensioen krijgen van hun pensioensparen.
0: Vooruit wil dat banken maximaal 1% instapkosten kunnen aanrekenen en 0,75% beheerskosten. Vandaag liggen de instapkosten vaak op 2% of zelfs 3% van het bedrag dat gestort wordt. Kleinhandelszaken mogen binnenkort langer open blijven tot 9 uur 's avonds in plaats van 8 uur nu. En de verplichte wekelijkse sluitingsdag zal ook wegvallen. De Kamer heeft daarover gisteravond een wetsontwerp goedgekeurd. De bedoeling is om oneerlijke concurrentie met online winkels tegen te gaan, want die hebben geen sluitingsuren. De Brusselse regering heeft een aanbesteding uitgeschreven voor de bouw van een openluchtzwembad in Anderlecht. Er zijn nu amper zwembaden in het Brussels gewest en zeker geen opties in openlucht. De afgelopen jaren waren er wel wat tijdelijke alternatieven, maar dat is ook alweer geleden van 2024. De regering zoekt nu een partner om een zwembad te bouwen en uit te baten. In een toespraak vanuit het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Trump nog maar eens gezegd dat er fraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. En dit keer wijst Trump China aan als schuldige, zegt Thomas de Graven in de VS.
2: China zou de gegevens verzameld hebben van meer dan 200 miljoen Amerikaanse kiezers. Dat zou al voor 2020 het geval geweest zijn, maar het zou stilgehouden zijn door mensen in zijn eigen regering en overheidsdiensten, mensen die hem probeerden te ondermijnen, want op dat moment was Donald Trump natuurlijk zelf aan de macht. Trump claimde ook bewijzen te hebben voor kwetsbaarheden in kiescomputers, waardoor ze makkelijk te hacken zouden zijn. Nu, belangrijk is dat hij bij al die beweringen nooit echt zei dat dit ook de resultaten van de verkiezingen effectief heeft beïnvloed. En de documenten waarop hij zich baseert worden momenteel nog door heel wat mensen, journalisten, hier grondig onderzocht.
0: China heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen van Trump. Enkel de Chinese ambassade in Washington sprak bij persbureau Reuters tegen dat China ooit de verkiezingen heeft proberen te beïnvloeden. Het Japanse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die bevestigt dat enkel mannen in aanmerking komen om keizer te worden. De huidige keizer van Japan, Naruhito, heeft 1 dochter, de populaire prinses Aiko. Maar zij kan haar vader dus niet opvolgen. Omdat mannen in de kleine Japanse keizerlijke familie schaars zijn, voorziet de nieuwe wet dat verre mannelijke familieleden wel in aanmerking komen voor troonsopvolging. De eerste vrouwelijke premier van Japan, Takaichi, steunt dit idee trouwens dat de troon voor mannen is voorbehouden. De dag begint bewolkt en droog. In het zuidoosten kans op onweer. Later opnieuw zonnig. Temperaturen tot een graad of 28. Morgen starten we ook met lage wolken. Er is kans op lichte neerslag. Iets koeler ook, tot 24 graden. Zondag wordt het vrijwel droog en halen we nog 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
3: VRT Radio BNE Live.

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
7: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: geef me
1: de grootste Belgische evergreens.
0: En vlug.
2: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.
2: Stem nu op jouw favorieten via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: Radio BNE Belgische 40.
2: Dinsdagmiddag vanaf 1 uur op Radio BNE.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
7: Wow, de grootste schommel van de wereld. Parcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roens. Het aantal extra doden tijdens en net na de hitgolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog over 1750 overlijdens, meer dan normaal. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Genzano. Wallonië werd het hardst getroffen met ruim 1000 extra sterfgevallen. Het is de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. En dat komt omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. De voorzitter van de Partij Vooruit, Conde Rousseau, vindt dat de hervormingen van het pensioensparen van minister Jambon niet ver genoeg gaan. Jambon wil dat spaarders meer zullen overhouden door de concurrentie tussen banken aan te wakkeren. Vooruit wil onder meer dat de banken lagere instapkosten aanrekenen. Toch zijn die kosten te vergelijken met die in het buitenland. Dat zegt professor financiële economie Kenneth de Becker. En hij denkt dat de concurrentie tussen de banken die kosten vanzelf zal drukken.
1: Als je de concurrentie gaat verbreden, dan ga je automatisch dat de banken zich moeten verweren. Dat gaat automatisch een effect hebben natuurlijk op de marges die banken kunnen rekenen op hun producten die zij aanbieden. Hè. Dus ik zou eigenlijk het voorstel van Jambon zeker een kans moeten geven. Je kan achteraf nog altijd bijsturen als je merkt van dat dit de concurrentie niet genoeg vordert.
0: China ontkent met klem de beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump heeft China op grote schaal geprobeerd om de presidentsverkiezingen van 6 jaar geleden te beïnvloeden. Verkiezingen die Trump verloren heeft van Joe Biden. Trumps uitspraken zijn pure verzinsels en helemaal niet op feiten gebaseerd, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zo net. Volgens de woordvoerder bemoeit China zich niet met interne zaken van andere landen. Nog in de VS zijn nu al zo'n 7000 mensen ziek geworden na een grote uitbraak van hevige diarree. De mogelijke bron is intussen wel gevonden. Het zou gaan om geraspte ijsbergsla bij fastfoodketen Taco Bell. Die sla was besmet met een parasiet en kwam van een leverancier uit Mexico. 141 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Taco Bell heeft de sla intussen verwijderd uit vestigingen in 5 Amerikaanse staten. Het Japanse parlement heeft een omstreden wet aangenomen die bevestigt dat enkel mannen in aanmerking komen om keizer te worden. De huidige keizer van Japan, Naruhito, heeft 1 dochter, de populaire prinses Aiko. Maar zij kan haar vader dus niet opvolgen. Omdat mannen in de kleine Japanse keizerlijke familie schaars zijn, voorziet de wet dat verre mannelijke familieleden wel in aanmerking kunnen komen voor troonsopvolging. De huidige en eerste vrouwelijke premier van Japan, Takaichi, steunt het idee trouwens dat de troon enkel voor mannen is voorbehouden. De dag begint bewolkt en droog in het zuidoosten. Kans op onweer, later opnieuw zon en temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op lichte neerslag. Iets koeler ook tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Lode. Op de Antwerpse ring richting Gent moet je 25 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een defect voertuig. Doorwerken is er een kwartier vertraging op de E40 van Veurne naar Jabeke bij Middelkerken. En op de N41 van Dendermonde naar Sint-Niklaas is er in Hamme een half uur file doorwerken aan het kruispunt met de Biezenstraat. Je moet daar beurtelings voorbij.
3: Radio Bene.
2: Vandaag een verkoelende 26 graden, ideale temperatuur. Niet te warm, niet te koud. Zo hebben we het graag. Goedemorgen.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

van een stem, die Cilla Black, dat was Your My World. We hebben net geen hittegolf gehad afgelopen week. Gisteren werd in Ukkel 29,1 graden gemeten. Hiermee hebben we dus geen drie dagen van meer dan 30 graden gehad. Maar verkoeling wordt ons deel en dat is fijn. Nu nog wat water voor de plantjes en als dat kan, liefst nog 's nachts. Of ben ik nu te moeilijk aan het doen? Dit gezegd zijnde, we zijn vrijdag, het weekend staat voor de deur en we hebben een koffer vol mooie platen. We kunnen dus niet klagen. Ik zou zelfs niet durven. En hoewel het al volop zomert, verkeren andere mensen nog in een ander seizoen blijkbaar. Zoals Peter de Koning.

Heerlijk toch, hè? Julio Iglesias brengt mij met één noot uit zijn mond weer naar de tijd dat ik een klein meisje was, de goede jaren 70. Mama meezingend met Julio terwijl ze de vaat deed en ik zie het nog zo voor mij. Un canto a Galicia van Julio Iglesias, over zijn moederland natuurlijk. Vandaag 17 juli en elk jaar is het op die 17 juli Wereld Emoji Dag. Je weet wel, die grappige tekeningetjes die je met je smartphone kan toevoegen aan je berichten. Het woord emoji komt uit het Japans. Niet dat ik Japans ken, maar ik heb het mij ook maar laten vertellen. De E betekent afbeelding, tekening. En moji betekent letter of teken. Dus het letterlijk betekent emoji, dus afbeeldingsteken of pictogram, zeg maar. Hè. En de eerste moderne emojis werden in 1999 ontwikkeld door de Japanse internetdienst iMode. Het oorspronkelijke pakketje bestond uit 176 kleine pictogrammen. En iedere zomer, dat wist ik eigenlijk niet, worden er tientallen nieuwe emojis toegevoegd. En nu wordt er ook onderzoek gedaan naar welke emoji wereldwijd het meest wordt gebruikt. En het resultaat stemde mij eigenlijk wel vrolijk, moet ik zeggen. Op nummer 1 met stip het gezicht met tranen van vreugde. Zo dat lachend mannetje met tranen van het lachje. Op 2 het rode hartje. Op 3 het rollend van het lachen zo. Ook zo dat gezichtje dat zo half op zijn kant ligt. Op 4 de duim omhoog. En op 5 een hard huilend gezicht. Dat is natuurlijk iets minder. De exacte volgorde wisselt soms per platform en per jaar. Maar de hartjes staan vrijwel altijd van boven. Welke emoji gebruik jij nu graag? Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar. Ik betrap mij er altijd op dat ik de app met... Of het beeldje met de aap, met de handen voor de ogen vaak gebruik. De emoji met de sterretjes in de ogen gebruik ik ook vaak. En natuurlijk ook heel veel hartjes, liefst in het donkerblauw of in het benig groen. Wat is jouw favoriete emoji? Laat dat ook maar eens weten. Altijd fijn om te lezen. Reageren kan natuurlijk via de reageerfunctie op het Radio Bene kanaal op VRT Max. Maar er staat ook een berichtje op VRT Radio Bene Facebook. Dus daar kan je ook laten weten wat jouw favoriete emoji is. En jullie gebruiken ze wel hoor, want ik zie ze regelmatig passeren. Dus laat maar weten.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Even bollen,

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: VRT Radio BNE Live.
2: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
3: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
4: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: dat je gaat.
1: Dat was Lisa Lewis. Ja, geweldig mooi nieuws kregen wij enkele dagen geleden van Lisa Lewis. Zij en haar partner Niels zijn 3 dagen geleden op de 14 juillet de ouders geworden van Scott. 3 kilo, 562 kilo, puur geluk. 53 centimeter aan verwondering. Jij bent het begin van de mooiste herinneringen die wij ooit zullen maken, schreven ze op sociale media. Proficiat Lisa en Niels.

liedje van een oud-Vlaams volkslied eigenlijk gemaakt. De tekst gaat terug tot minstens de 17e eeuw en vertelt het verhaal van een jonge smid die eerst enthousiast trouwt, maar daarna klaagt over zijn huwelijk. Ja, wie zijn gat verbrandt, moet natuurlijk op de blaren zitten. Hè. Maar dat is een beetje het handelsmerk van Laïs. Oude liedboeken van onder het stof halen en ze weer oppoetsen tot eigentijdse volkliedjes. Eigentijds, dat kan je misschien niet meer zeggen van de muziek van Vicky Leandros. Die dateert al van een goede 50 jaar geleden. Maar genieten we er daarom minder van? Wel, integendeel. Dit is Après Toi.

0: Ah, bloedmooi. Walking in Memphis. Van Mark Cohn, kippenvelnummer. En die Mark Cohn die moet wel een gigantische konijnenpoot hebben zitten in zijn binnenzak. 21 jaar geleden werd hij tijdens een carchecking in Denver in het hoofd geschoten. Wonder boven wonder overleefde hij het. En kon hij later zijn carrière voortzetten. Gelukkig.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
10: Wat was dat?
11: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
10: Flashy.
11: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
12: Mannekes.
13: Pompie.
12: Vandaag
13: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
12: En het is nog nee tegen BTW.
13: Weten we.
12: Maar niet voor iedereen, hè.
13: Weten we.
12: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
13: Weten we.
12: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
14: Naar Gamma.
12: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
13: Weten we.
15: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Even bollen, iedereen moet het weten. Even bollen, voor een glimlach op je snoer.
17: Even bollen, even.
18: Ja, even bollen. Klinkt goed, hè? Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

0: Die Marianne die heeft echt bestaan, hè? Een Noorse vrouw die Leonard Cohen leerde kennen op het Griekse eiland Hydra in 1960. Hydra was in de jaren 60 een plaats waar schrijvers, kunstenaars en muzikanten samenkwamen. Ze werden geliefden, Marianne en hij. En zij inspireerde niet alleen Leonard Cohen voor dit nummer, maar ook nog voor verschillende andere gedichten en songs.
1: Radio BNE. Radio.

Liber Evenis. Dat was André Hazes met Ik meen het. Goed, Marian Carlier uit Ieper, die heeft ook favoriete emojis, want het is vandaag Wereld Emoji Dag. Heel wat mensen gebruiken dat toch, hè? Dat is ondertussen gemeen goed geworden, hè? Die kleine tekeningetjes die je bij berichtjes kan sturen. Marian Carlier uit Ieper, haar favoriete emoji is het lachende katje. Ja, ook eentje van mij eigenlijk wel. Zo. Elian Cagnot uit Denderwindeke zegt: naast hartjes en lachende gezichtjes gebruik ik nu heel veel ook de dankende of biddende handjes. Mark Bekkers uit Dilbeek, ah ja, zegt hij, ik wil gewoon de emoji met die brede lach. En Doris de Cler zegt: de aap met de ogen voor, met de handen voor de ogen beter. En het lachend gezichtje met de tong uit, dat zijn mijn favorieten. En dan nu, lieve mensen, een lied over een van de ergste rampen die je kunnen overvallen. Café zonder bier.

Er valt iets over te zeggen natuurlijk. Hè. Het ergste wat je kan overkomen volgens Bobbejaan Schoepen. Café zonder bier. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Herman Hermits. There's a kind of hush.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
3: DSM Keukens.
2: Altijd open op zondag.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissend.
12: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
14: en Brico Planet
13: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
14: 20% korting op alles.
13: En zelfs 25% voor B-plus leden.
14: Want zelfgemaakt
13: is slim bespaard.
14: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Radio BNE.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Aan de Oxytoren aan het Broekeireplein in Brussel zijn een honderdtal mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en afgelopen dinsdag brak er brand uit. 250 arbeiders werden geëvacueerd, 6 mensen kwamen om het leven in een liftschacht. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Dirk Konings van de vakbond ACV.
1: Het zijn uiteraard mensen die op het laatste van een werf, juist voor de oplevering, met heel veel samenwerken. Dan is veiligheid een zeer belangrijke prioriteit. En ja, goed, we weten nog niet wat er fout gelopen is. Maar we stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven, dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk. Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in Portois.
0: De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Het aantal doden tijdens en net na de hittegolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Vorige week ging het nog over zowat 1750 overlijdens, meer dan normaal. Nu zijn er dus nog sterfgevallen bijgekomen die pas later geregistreerd werden. Daarnaast zijn er ook nog in de dagen na de hittegolf mensen gestorven aan de gevolgen van de hitte. Het was de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. En dat komt omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. Vooruitvoorzitter Conde Rousseau vindt dat de hervorming van pensioensparen van minister Jan Bon niet ver genoeg gaat. Jan Bon wil dat spaarders meer gaan overhouden door de concurrentie tussen banken aan te wakkeren. Maar Vooruit wil onder meer ook dat banken lagere instapkosten aanrekenen. En toch zijn die kosten te vergelijken met die in het buitenland. Dat zegt professor financiële economie Kenneth de Becker. En hij denkt dat de concurrentie tussen de banken die kosten vanzelf zal drukken.
2: Als je de concurrentie gaat verbreden, dan ga je automatisch dat de banken zich moeten verweren. Dat gaat automatisch een effect hebben natuurlijk op de marges die banken kunnen rekenen op hun producten die zij aanbieden. Hè. Dus ik zou eigenlijk het voorstel van Jan Bon zeker een kans moeten geven. Je kan achteraf nog altijd bijsturen als je merkt van dat dit de concurrentie niet genoeg vordert.
0: In Oostende is het eerste deel van de koninklijke gaanderijen op de dijk gerestaureerd. Die was tientallen jaren zwaar vervallen. Over een uurtje gaat de overdekte wandelpromenade weer open voor het publiek. Aannemer Thijs Jonkeren is opgelucht en trots.
3: Het is zeker een beetje met een zucht van opluchting. Het is inderdaad een race tegen de tijd geweest. In 10 maanden tijd hadden we toch wel een serieuze opdracht. Stabiliteit, dakwerk, vloer, schrijnwerk. Eigenlijk alles die er maar aan bij te pas komt. Dus we zijn er ook zeer trots op als aannemer om hieraan te mogen meewerken. Ja. Omdat iedereen kent natuurlijk de gaanderijen met de gekende schoren. Dus we zijn extra trots.
0: Het tweede deel van de koninklijke gaanderijen richting Middelkerken wordt binnenkort gerestaureerd. De bewolking is aan het verdwijnen op veel plaatsen. De zon keert terug, straks temperaturen tot 28 graden. Morgen start met lage wolken en kans op wat neerslag. Iets koeler ook, tot 24 graden. Zondag vrijwel droog en nog 22 graden. En die temperaturen die gaan we ook aanhouden begin volgende week. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, gewoon genieten.
4: Katerien van Doornen.
6: De tijd van je leven.
4: Een goeiemorgen.

0: een T-Rex en daar kunnen we toch met z'n allen niet tegen zijn, hè? En tegen een beetje royalty nieuws op vrijdag, daar kunnen we ook niet tegen zijn. Vandaag, precies 195 jaar geleden, komt koning Leopold I naar België. Na de Belgische revolutie van 1830 scheidde België zich af van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en ze vonden in prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha een ideale kandidaat om koning te worden. Leopold reisde dus naar België af tussen 17 en 21 juli 1831. Hij kwam het land binnen via de Pannen, Adinkerke eigenlijk, en trok via Oostende, Brugge, Gent en Aalst naar Brussel. De E40 bestond toen nog niet in die tijd, dus dat nam wat tijd. Leopold stond bekend als een van de bekendste en beste diplomaten van zijn tijd. Hij kreeg later zelfs de bijnaam de Nestor van Europa, omdat hij een belangrijke raadgever was voor verschillende Europese vorsten. Hij sprak ook verschillende talen, had ook een grote belangstelling voor internationale politiek en staatszaken en blijkbaar was hij nogal gereserveerd en afstandelijk. Maar hij maakte indruk door zijn intelligentie eerder dan door zijn charme. Een grappig historisch detail. Leopold I was eigenlijk een Duitse prins. Hij werd bijna koning van Griekenland, had ook heel nauwe banden met het Britse koningshuis en eindigde uiteindelijk als de eerste koning van België. Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze zo'n internationale carrière hebben gehad.
1: Radio BNN. De tijd.
2: De tijd.
1: Van je leven.

van een vrouw die hij zijn Pretty Flamingo noemt. Het nummer werd later ook nog gecoverd door onder meer Rod Stewart, Elvis Costello, The Everly Brothers en zelfs Bruce Springsteen. Welke artiest kan zoiets zeggen? Aaron Blommaert nu in het gezelschap van Zoë Levi, de Nederlandse zangeres en actrice die bekend werd door haar deelname aan The Voice of Holland. Een aantal jaar geleden was dat. Ze brengen samen zomerhitmateriaal, want ze zijn genomineerd hoor, met deze

0: Oh, je zou er bijna medelijden mee krijgen, hè. Och, garme, die Richard Marx. Als een hond wachtend op zijn baasje tot hij terugkomt. Maar dit is wel een uiting van echte pijn die die arme Richard voelde toen zijn toenmalige vriendin, later zijn vrouw, voor opnames in Zuid-Afrika was. En hij miste haar verschrikkelijk.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
5: VRT Radio BNE Live. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
6: Voorwaarden op Colruyt.

De platen in de tijd waarin de meeste hits maar 3 minuten duurden. Dit duurde de volle 5:42. Toch werd het een gigantisch succes. Zo zie je maar, het gaat niet over tijd, maar over kwaliteit en gevoel.

Oh, die Karen Carpenter toch. Zij heeft mij altijd liggen en met haar stem zo warm als een dekentje. Ik word daar als een zacht gekookt eitje van. Ben ik dan de enige? Ik weet niet wat die stem van Karen met jou doet, maar ik smelt alvast. Laat het maar weten hoor. Dat kan via VRT Max. Van een heel andere allooi is de stem van Mariah Carey. Pas op, bijzonder virtuoos wel. Straffe zangeres ook. Maar in een heel ander genre. Dit is Fantasy.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus 2.

We worden verwend op deze vrijdag. Hier zijn al serieus wat straffe vrouwenstemmen gepasseerd. En doe er ons Dolly ook maar bij. Dat was Jolene. Ik vroeg aan ChatGPT of Ellie Nieman en Boudewijn de Groot ooit minnaars zijn geweest. Mijn vriend Chat antwoordde fijntjes: nee, er zijn geen betrouwbare bronnen die aangeven dat Boudewijn de Groot en Ellie Nieman ooit een liefdesrelatie of affaire hebben gehad. Ze zongen samen Meester Prikkebeen en dus was hun relatie vooral een artistieke samenwerking. Bon, dat weten we dan ook weer.

gloednieuwe single van Céline Dion. Exact 14 dagen oud. Het lied werd geschreven door de Franse singer-songwriter Icard, die trouwens ook nog een duet heeft gezongen met onze Axel Red. Maar die nu voor het eerst dus met Céline samenwerkte. Bonjour, pardon.

Het nog over koning Leopold I. Wel precies 75 jaar geleden vandaag wordt prins Boudewijn koning der Belgen. Ik heb het deze week al verteld dat had allemaal te maken met zijn vader Leopold III, die een stap opzij moest zetten omwille van die koningskwestie. En over België gesproken, hè? Op 21 juli viert België zijn nationale feestdag en dat vieren wij mee met Radio Bene, de Radio Bene Belgische 40 met Peter Hermans. Een hitlijst vol België. Muziek. En dat kan alle kanten opgaan, van Arno tot Luc Stedo. Welke Belgische artiesten mogen volgens jou niet ontbreken? Stemmen kan nog tot de dag ervoor. Luisteren naar die Radio Bene Belgische 40 tussen 1 en 4 op de nationale feestdag zelf.

Er als de muren konden praten, Anja Daams op bezoek bij Ilse van Hoeken. Een soort van originele madame reunie dus. En daarna hoor je uiteraard Peter Hermans met zijn topcollectie. Mag ik je nu al een fijn weekend wensen? Allee dan, tot morgen.

0: Onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 12 uur VRT Nieuws met Lode Roels. Door de hittegolf van vorige maand zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand aan de Oxytoren herdacht. En in het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Goedemiddag. Het aantal extra doden tijdens en net na de hittegolf van vorige maand is gestegen naar 2000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vorige week ging het nog om zo'n 1750 overlijdens meer dan normaal. Jannik Aerts, hoe komt het dat er nu zoveel overlijdens zijn bijgekomen?
1: Wel, dat heeft twee oorzaken. Enerzijds zijn sommige overlijdens pas later geregistreerd. Anderzijds zijn er in de dagen na de hittegolf ook mensen gestorven aan de gevolgen van de hitte. Cienzano heeft daarom ook de periode van de hittedoden met 2 dagen uitgebreid. Ook omdat op dag 4 en dag 5 na de hittegolf die oversterfte veel hoger was dan verwacht. Wallonië werd trouwens ook het hardst getroffen tijdens de hittegolf met ruim 1000 extra sterfgevallen dan normaal. Het is ook de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land en dat komt vooral omdat die zo lang duurde en door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit.
0: Jannik, dankjewel. Aan de Oxytoren in het centrum van Brussel hebben 100 mensen de slachtoffers herdacht van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en dinsdag is er brand uitgebroken. 6 mensen kwamen om het leven in een liftschacht. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Een verslag van Dries Hieroe.
2: On va déposer donc des bouquets de fleurs.
3: Een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf Spie spreekt een 50-tal werknemers toe. Ze leggen bloemen neer aan het hek aan de werf. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Anne Vermorgen, topvrouw van vakbond ACV.
4: Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen. Ik weet dat er overal echt wel scherpe veiligheidsmaatregelen zijn.
5: Voor deze werf waren geen problemen gemeld bij jullie?
4: Niet dat wij weten.
6: We stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk.
3: Vult ACV-secretaris Dirk Konings nog aan. Want het gebouw was eerder dicht bij de oplevering. Bij de brand werden 250 arbeiders van onderaannemers die met verschillende werven in het gebouw bezig waren geëvacueerd.
6: Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in portois.
3: De arbeiders zelf willen niet reageren. Ze houden een minuut stilte in contrast met het geroezemoes van de stad. Af en toe houdt er een passant halt aan het hek.
7: C'est malheureux, vraiment malheureux.
0: Vanavond beginnen de Gentse feesten, het 10-daagse volksfeest vol optredens, cultuur en straatanimatie. Vanavond krijgt de feestenburgemeester de sleutels van de stad overhandigd en dan kan het allemaal beginnen. En op dit ogenblik zijn er nog de allerlaatste voorbereidingen. Peter de Kroebele is gaan kijken.
8: Het bouwloopwerk is nu nog leeg, maar de komende 10 dagen zal het hier krioelen van het volk. De bars en de podia staan klaar. Nog enkele details nu.
9: We zijn de laatste dingen aan het afwerken. Dus de meeste dingen staan er al. Maar nu zijn de details een beetje. Zodat de mensen hier tegen 5 uur in het park kunnen feesten. Bijvoorbeeld hier nog een kleine omheining bouwen. Zodat de mensen niet achter de voeteren kunnen. De vlagjes nog ophangen. Voilà, want de podiums staan er al, maar het zijn zo die kleine dingetjes.
8: Trefpunt, het hart van de Gentse feesten, organiseert alles hier. Met veel vrijwilligers die het maar al te graag doen.
10: Het is hier eigenlijk een beetje alsof we op zomerkamp zijn. Het is leuk om te werken, heel veel toffe mensen.
8: De rush naar vanavond.
10: De laatste beetjes, een beetje hekken verplaatsen, vuilnis oprapen en zo. Ja, dat is het.
11: Ook hekken zijn verplaatsen. Dus vooral dat, de afwerking, hè. De laatste beetjes. Voor dat kan beginnen.
8: Vanavond is het zover. Van dan af zit Gent 10 dagen vol vuur.
0: Rond deze tijd gaan in Oostende de koninklijke gaanderijen weer open na een restauratie die 10 maanden heeft geduurd. De overdekte wandelpromenade met dubbele zuilen of schoren is meer dan 120 jaar oud en was erg vervallen. Er waren problemen met de stabiliteit in het dak. Aannemer Thijs Jonkeren is fier op het resultaat.
12: Ik ben zelf van Oostende, dus ik passeer hier al jaren. Ik ken ook heel veel mensen die heel veel affectie hebben met dit gebouw, die mij al verhalen verteld hebben. Ik hoor zelfs van in heel Vlaanderen is dit gebouw gekend. Daar krijgen we enorm veel feedback hierop. Daarom dat het zeker extra plezier doet om hier te mogen aan meewerken en om dit terug de grandeur te geven dat het heeft gehad. Hè.
0: Het tweede deel van de gaanderijen richting Middelkerken wordt later gerestaureerd. In het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Veerle de Vos, jij bent in Londen. Ja, dat betekent dat Burnham nu snel de nieuwe Britse premier wordt als opvolger van Keir Starmer, hè?
13: Ja, dat zat nu helemaal vast. Burnham heeft de voorbije week de steun gekregen van meer dan 80% van de parlementsleden van Labour. En er is ook geen tegenkandidaat meer opgedoken. Maandag wordt de voormalige burgemeester van Groot-Manchester dan ook officieel aangesteld als Brits premier na een bezoek aan koning Charles en neemt hij zijn intrek in Downing Street 10. De 7e premier in 10 jaar tijd en de 1e premier uit het noorden van Engeland in 50 jaar.
1: Veerle, dankjewel. Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Volgens het Oekraïnse leger werden enkele cargoschepen en een olietanker beschoten. Sinds begin deze maand heeft Oekraïne zijn militaire campagne opgedreven tegen de Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en de embargo's te omzeilen om zo de oorlog te financieren. En China ontkent de beschuldigingen van de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump heeft China op grote schaal geprobeerd om de presidentsverkiezingen van 6 jaar geleden te beïnvloeden. Verkiezingen die Trump verloor van Joe Biden. Trumps uitspraken zijn pure verzinsels en helemaal niet op feiten gebaseerd, zegt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder bemoeit China zich niet met interne zaken van andere landen. Het weer vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. We halen 22 graden aan zee tot 28 graden elders in het land. Het weekend, dat wordt frisser met meer wolken, met lokaal een kleine kans op een bui. Zaterdag halen we 25 graden, zondag nog 23. De oversterfte door de hittegolf van vorige maand, dat was de opener van het nieuws. Het aantal extra doden tijdens en net na die hittegolf is gestegen naar 2000. Dat komt door de hoge temperaturen, de slechte luchtkwaliteit en de lange duur van de hittegolf. Meer op vrtnieuws.be.
14: Radio Bene.
15: Vanmiddag neem ik mee naar iemand die een bijzonder plekje heeft in mijn hart. Naar Ilse van Hoeken.
16: Als de muren konden praten.
15: Anja Daams.

0: Het thema van thuis van Maxime en Niels de Stadsbader. Over je thuis voelen bij iemand gesproken, dat is absoluut het geval bij Ilse van Hoeken. Jarenlang was ze samen met Katrien van Doorne, een van de madammen van Radio 2. Die periode hebben we zoveel samen meegemaakt. Onze kinderen zijn toen geboren. We hebben afscheid genomen van belangrijke mensen in ons leven. Maar we hebben ook meegemaakt dat Ilse destijds met haar gezin verhuisde van Wemmel bij Brussel naar Veltenbijsum bij Leuven. En daar woont ze nu nog steeds.
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
0: Want het is hier meer de buurt van Sam. Hè? Als dat jou gelegen had, dan waren jullie
3: naar Gent gegaan. We zitten allemaal in een heel hekelpunt. Ja, dat was de grote discussie. Waar gaan we wonen? Ik ben van Gent en Sam is van Leuven. Ja, en gewoon, Sam zei, ja, we gaan toch niet in Gent gaan wonen, want we werken alle twee in Brussel. En dat is zo, ja, oké, okay, daar heeft hij absoluut een punt. Maar ik dacht, mijn Gent achterlaten, dat is om in Leuven te gaan wonen. Waar moet ik in Leuven? En allee, dat is een dorp, hè? Sorry dat ik het zeg. In vergelijking, ja, ik weet het. Oh, die Leuvenaren die dit nu horen. Een mooi dorp, dat wel. Ja. Maar als je dat vergelijkt met Gent... Ja, Gent is echt een stad, hè. Ja, ik ben daar geboren, ik heb daar gestudeerd. Ik heb mijn familie, mijn allerbeste jeugdvrienden wonen daar. Mijn broers wonen daar, neefjes en nichtjes wonen daar. Dus ja, ik heb wel wat achtergelaten. Maar ik heb er ook heel veel voor in de plaats gekregen. Dat wil ik ook wel zeggen. Want heel vaak, en zeker nu denk ik... één, ik woon hier graag, want het is hier heel mooi wonen. En ik heb hier zoveel... nieuwe mensen leren kennen, waarvan ik nu ook durf te zeggen dat dat echt mensen zijn die diep in mijn hart zitten en echt hele goede vrienden zijn. Dus nu ben ik er oké mee.
0: Maar... Na hoeveel jaar?
3: Maar, ja, nu ben ik er echt oké mee. Maar ik moet wel zeggen, als ik in Gent kom, voelt het nog altijd wel zo van... Ah,
4: het is thuis.
3: Ja, echt wel. Als ik zo de drie torens zie van Gent... dan voelt dat nog altijd als thuiskomen.
4: De dualiteit is wel aanwezig hier in huis, hè, tussen Gent en Leuven.
3: Ja, ja, dat klopt. Ja, twee grote kaders. Eentje met Gent en eentje met Leuven. En de kinderen zeggen altijd, zie je wel, mama, Leuven is groter.
4: Ja, het zijn platte gronden eigenlijk, ja, hè, van de steden.
3: Ja, het zijn die etsen, ze zijn wel in zwart-wit. Waar elk straatje van het centrum van de stad is weergegeven. En je zou op het eerste zicht denken, amai, Gent is kleiner, maar het is natuurlijk 100 keer zo klein zijn die straatjes geschreven. Want anders zou Gent nooit in die kader kunnen.
4: Ik hoor precies een Antwerpenaar praten.
3: Maar dat is, Gentenaren zijn verdoken chauvinisten. Hè. Dat is echt zo. Hè. Een Gentenaar is ongelooflijk trots op zijn stad. Maar zal dat niet zo mee te koop lopen. Alhoewel, ik ben goed bezig. Ja.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

A Letter from America van de Proclaimers. Op bezoek bij Ilse van Hoeken. Jarenlang hebben wij dagelijks samen in de studio bij Radio 2 gezeten tijdens de periode van de Madame. En dan kom je toch het een en ander te weten van elkaar. Maar toch ben ik nog wat te weten gekomen door mijn bezoek voor Als de Muren Konden Praten. Bijvoorbeeld dat Ilse als kind veel talent had om piano te spelen. Ik weet mijn komen door mijn bezoek voor Als de Muren Konden Praten. Bijvoorbeeld

0: toe geweest in 8 jaar.
1: Allee.
0: Ongelooflijk. Ja.
1: Maar nu we toch aan het rondwandelen zijn... Ja. Hier wil ik ook eens... Jullie hebben echt zo een... hoe is dat hier? Een tv-ruimte?
2: Ja, een aparte tv-ruimte. Ja. Waardoor de tv niet stoort als mensen in... Ja, ik vind dat wel fijn om zo een apart plekje te hebben voor tv. En de boeken, hè.
1: De boeken. Ilse, geweldig. Maar vooral kinderboeken, hè.
2: Heel veel kinderboeken. Ik heb een hart voor jeugdliteratuur. Kinderen en jeugdliteratuur. Maar nu, op de hogeschool... geef ik les rond goede prentenboeken en hoe je moet voorlezen. Onder andere een van de verschillende dingen die ik daar doe. En ik ben daar heel graag mee bezig. We hebben zo in Vlaanderen en in Nederland, we hebben zo goede illustratoren, we hebben zo goede mensen. Echt een Tom Schamp, een Gerda den Dove. En dan wat... boeken voor volwassenen ook, want ik ben wel een ver... Dat weet jij, Anja.
0: Ik weet het.
2: Ik lees heel graag en veel.
0: Ik zie ook jouw papa staan.
2: Ja, die kan niet ontbreken, hè, mijn papa. Die is gestorven ondertussen 5 jaar geleden aan kanker. En ik mis die nog. Ja, ik mis die elke dag. Hè. Dat was de grote frustratie soms van ons moeder was... Mijn vader kon niet boos zijn op mij. Ja, hij had maar 1 dochter. En hij trok altijd partij voor mij. Gelukkig maar. En maar ons mama die vond dat soms echt van... Trek maar weer partij voor uw dochter. Ja, en dat is altijd zo gebleven. En dan later ben ik met hem naar New York gegaan. Weliswaar ook met mijn beste vriendin en haar papa. Dat was echt een zalige vakantie. Mm. Als we 22, 23 waren. En dan vlak voor hij... toen had hij al... een jaar kanker doorsparteld. En toen hadden we hoop van, het komt terug goed. En dan zei ik, we gaan naar Wenen met ons tweeën. Gelukkig hebben we dat gedaan. Zijn we nog naar Wenen gegaan. Dat was zo tof. Heel veel kunst ook, musea. Mijn vader was heel kunstzinnig. Wij deelden een passie voor kunst en architectuur. Dus en dat was een heel mooie reis. Maar helaas, ja, een half jaar later is het lot terug toegeslagen. En dan is het heel snel gegaan. Ja, maar dus een groot verdriet. Maar hij leeft verder in ons. Ik zeg dat tegen de kinderen ook. Ik draag hem elke dag mee, overal.
0: Ja, want hij leeft ook verder in de Ardennen, hè?
2: Oh ja, ja, ja. Wij hebben... En dat is het mooie, zie je, uit elk verdriet kan wel iets, geloof ik, dat er iets moois kan ontstaan. En mijn vader is gestorven en ik ben toen heel snel nadien is corona begonnen. En toen was er veel tijd ook en ik ben dan heel veel gaan wandelen in het bos en ook richting Ardennen. En het is daar dat ik zoiets had van, hoe mooi zijn die Ardennen. En hoe schoon is dat toch? En die rust van die bomen en die bossen. Dat heeft mij heel erg geholpen in heel dat verwerkingsproces. En ik dacht, ik wil hier meer zijn. En op een dag, ik weet het nog goed. We stonden in de tuin van ons mama bladeren op te rapen. En ik zei tegen mijn jongste broer... Ik denk dat ik iets ga kopen in de Ardennen. En Wim zei, ik doe mee. En we zijn dan heel snel gaan kijken voor gronden. Want we wouden een passieve woningen bouwen die helemaal energiezuinig waren. En goed, we hebben vrij snel een heel mooi stuk grond. We hebben dat in 2 verdeeld. Wim heeft zijn huisje gezet. Ik heb mijn huisje gezet. En het matcht mooi samen. En met kerst vorig jaar hebben we... Want ik had nog as. Hè, ik had de as van papa bewaard. Hebben we daar met heel de familie. En dat was een prachtig moment. De zon scheen ook. Dat was een prachtige dag met een azuurblauwe hemel. Hebben we daar een appelboom geplant. En we hebben de as van papa mee in de grond gestopt. We hebben daar een goede fles open gedaan. Iedereen rond een boom. Mooie herinneringen opgehaald aan papa. En dat heeft ons allemaal heel veel deugd gedaan. Mijn mama ook. Die vond dat een heel mooi ritueel. En nu als ik er kom in de Ardennen, en ik kom er vaak... het eerste wat ik doe is naar die boom gaan, goeiendag zeggen. En zeker ook als ik vertrek. Want soms is het dat ik in de auto... Oh nee, ik moet terug naar ons papa. En dat is raar, hè, maar dat is zoiets... Dat wordt zo tastbaar dan. En die boom gaat nu groeien en bloeien. Staat ook tussen de twee huizen. Wim kijkt heel mooi vanuit zijn huis op de boom. En wij kijken op de boom. En dat doet

wanneer ze haar papa het meest mist, dat vertelt ze aan de aquarellen die haar vader ooit gemaakt heeft tijdens hun vakanties. Dat hoor je allemaal in de podcast Als de Muren Konden Praten. Die podcast die kan je beluisteren via VRT Max.

0: To Whom It Concerns van Chris Andrews. Vanmiddag op bezoek bij Ilse van Hoeken. 5 jaar geleden is de papa van Ilse gestorven. Een wonde waarop nog steeds geen eelt ligt. Ilse en haar 2 broers komen dan ook uit een warm nest.
1: Toen ik naar toneelschool ben gegaan, het conservatorium. Je weet, Anja, dat zijn heel harde opleidingen. Dat is keihard. Ik zat niet op kot. Dus ik kwam elke avond naar huis. En ik denk dat dat was omdat ik dat bad van op een of andere manier warmte of zo nodig had. Om te kunnen overleven in die harde opleiding. Ik denk dat niet, ik ben daar zeker van. Moest ik op kot gezeten hebben en ik zou het niet gehaald hebben. Dus mijn broers die zaten alle twee, die hebben alle twee sport gestudeerd. En die kwamen dan van de Unif en dat was een heel andere wereld. En dat deed deugd om zo die nuchterheid van hun mee te krijgen.
2: Waren er regels bij jullie in huis? Zijn jullie streng opgevoed?
1: Als ik dat vergelijk, ons mama zegt dat vaak, hè, maar jullie kinderen die mogen alles en jullie zijn niet streng genoeg. En dus ja, er waren zeker regels, zeker. Maar wat ik tot op de dag van vandaag heel erg apprecieer aan mijn ouders en aan mijn opvoeding en wat ik ook graag wil doorgeven aan de opvoeding van onze jongens, is wij mochten wel altijd kiezen. In hobby's, hè, sowieso. Maar mijn vader die zei, en mijn moeder ook, die zeiden, oké, wat je doet, probeer dat wel goed te doen. Of probeer dat af te maken. Maar ook naar studiekeuze. Ik herinner mij, toen mijn oudste broer zei, ik wil licentiaat lichamelijke opvoeding gaan doen. Toen zei iedereen, maar daar is daar geen toekomst in. En wat gaat hij nu studeren? En die kan toch veel meer? En je gaat nooit werk hebben. Maar mijn ouders zijn doen vooral wat je graag wil doen. Dan kwam de tweede, ik ga toneel doen. Ik ga naar het conservatorium gaan. Oh, ja, dat was helemaal... Goed, ons mama die stond daar eerst wel wat moeilijker tegenover, maar mijn vader natuurlijk, hè, dat mocht. En dat gaat niet goed komen, gaat nooit werk hebben. Hetzelfde verhaal. Toen kwam die jongste en die zei, ja, ik ga hetzelfde doen als de oudste. Die is dan ook sport gaan studeren. Ja, en met alle drie is het goed. Ja. Is het goed gekomen?
2: Zeer goed toch?
1: En, ja. Mijn broers die zijn dan ook nog verder gaan studeren. En dat zijn, dus ik wil maar zeggen, ik geloof heel erg... Je als ouder mag je niet bepalen voor je kind. Dat vind ik een heel belangrijke. En dat zie ik vaak. Hè. Ik sta elk jaar op de sit-in-beurs. Dat is een beurs voor 18-jarigen die een studierichting moeten kiezen. Hè. Dat zijn alle hogescholen, alle universiteiten. En hoeveel 18-jarigen... Ja, ik zou eigenlijk heel graag dit willen doen. Maar ik mag niet van thuis. En mijn ouders vinden dat ik dat of dat moet studeren. Oh, en dan denk ik altijd van, oh, dat is zo spijtig. Want dat komt niet goed als iemand wordt gepusht in... Een richting dat op een of andere manier niet klopt.
3: De tijd van je leven. Als de muren konden praten. Radio
4: BNN. Anja Daams.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse Jumbo Mosselen van Boni.
1: Oh, korting op Jumbo Mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

0: Lea Love on Me. En dat mag je dan leggen op Racy, maar toch ook wel op Ilse van Hoeken, hoor. Ilse is echt het zorgzame type. Dat weet ik nog van toen we samenwerkten. Altijd in de weer, altijd onderweg voor haar twee, misschien wel drie jongens. Wie kookt er bijvoorbeeld in huis?
1: Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Dat is... Sam kookt, af en toe. Maar ik kook wel het merendeel van de tijd.
0: Ja.
3: Ja. En op zich, ik kook, om nu te zeggen, graag, Anja. Het moet gebeuren. En ja, ik, als ik daar tijd voor heb,
0: ja,
3: dan... ça va. Maar tijd is ja, je komt uit een lange, zware werkdag en dan kan me dat soms wel...
0: Ja, toen we samenwerkten hebben we daar veel over gezeurd.
3: Ja, en dan die afwas nog en dat gedoe. Ja. Maar het samen tafelen thuis vind ik wel heel gezellig.
0: Ja, jij wil jezelf onmisbaar maken soms, Ilse van Hoeken.
3: Ja, dat is wel waar. En dat is wel aan het beteren. Dat is echt wel aan het beteren. Ik weet hoe wij vroeger in het buitenland zaten met de madame.
0: Vertel de anekdote van Londen.
3: Gingen wij naar Londen en toen waren de kinderen nog heel klein. Hè? En toen zaten wij daar de eerste avond op restaurant. Ik dacht, dat komt niet goed. Die kunnen dat niet zonder. En ja, Lou was toen ook ziek. En die had een paar nachten ook slecht geslapen. En ik belde naar Sam... En die zei aan de telefoon, alles gaat goed, super. Die hebben goed geslapen, goed gegeten. Ik werd bijna boos.
0: Maar ja, jij kwam terug aan tafel daar en je zei, dat is dat allemaal goed.
3: Nee. Ja. Maar ik zei van, hoe kan dat nu? Ik ben er niet en het loopt.
0: Jij was boos.
3: Ja,
0: maar alles is daar goed. En hij zo, dat is toch goed, Ilse?
3: Nee, dat is niet goed. Maar nu ben ik al eens blij. Hè. Als ik eens naar Dardenne ga en ik laat de boel hier... dan kan ik de deur achter mij dichtsluiten en denk ik... trek nu gewoon jullie plan. Ciao, bye.
0: Ze zijn ouder allemaal.
3: Natuurlijk. En dat is ook een goed plan.

0: Dance Little Sister van Terrence Trent D'Arby. Vanmiddag op bezoek bij Ilse van Hoeken. Ilse heeft ondertussen ook alweer jaren geleden de VRT verlaten. Ze staat in het onderwijs en ik vroeg haar of ze de media mist.
1: Dat is denk ik de meest gestelde vraag. Nee, ik mis het niet. Ik mis het echt niet. Ik mis wel de mensen vaak. Zo, de mensen met wie ik heb samengewerkt. Ja, ik vond VRT ook wel een heel fijne omgeving om te werken. Omdat ik daar, als ik heel sporadisch kom ik daar nog eens. En dan op, ja, je kent daar nog zoveel mensen. En dat is wel altijd een warm bad. Oh, zo van, ja, dat vind ik wel heel tof. Maar de aandacht zelf, nee. De aandacht echt niet. De job, ik vond radio maken misschien wel het tofste. Radio maken, ik vind dat nog altijd ja, iets magisch.
2: Ja.
1: Ja, dus dat vond ik misschien wel. Maar zo om terug voor die camera's en nee, echt niet. Nee.
2: Ik ga jou. Ja,
1: ja nee, ik doe gewoon. Ik heb het gevoel. Als je 50 wordt, dan reflecteer je wel zo'n beetje op je leven. Ik heb wel het gevoel, de job die ik nu doe, bezig zijn met die 20-jarigen, die studenten, hen begeleiden in hun talent, in wat ik daarmee bezig zijn, ik vind dat de mooiste, dat meen ik echt, de mooiste job. En dat past ook bij mij. Ik heb het gevoel, mijn DNA, dat is daarvoor bestemd op een of andere manier. Ik werk graag met jonge mensen en in een zoektocht en een proberen te stimuleren en te begeleiden. Ik doe dat ontzettend graag. Ik doe dat echt heel graag.
2: Ik denk dat jij dat ook heel goed doet. Ja, ja, maar ik ben er eigenlijk zeker van.
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb, en ik hoop dat nu echt de tweede helft van mijn leven helemaal uit te rijden. Ik heb ook een soort rust. En de focus ligt niet meer op mezelf.
2: Ja.
1: En dat vind ik wel een heel tof gevoel. Het moet niet meer, ja, ik moet uiteraard goed lesgeven en zo, maar het draait niet meer rond mij.
2: Ja.
1: Het draait rond die nieuwe generatie. Hier thuis ook, hè. Het is aan Lars, het is aan Lou, het is aan. Wat niet wil zeggen dat ik geen dromen meer heb of geen dingen meer wil gaan doen, maar die nieuwe generatie die eraan komt, oh, dat vind ik zo tof.

0: Start walking.
1: Zo'n woorden zouden nu nooit uit de mond komen van Ilse van Hoeken. Maar toch klinken ze goed uit de mond van Nancy Sinatra. Ja, ik drink graag koffie met Ilse van Hoeken, maar aan elke babbel komt een einde. Dus heb ik op het einde van mijn babbel met Ilse ook aan haar gevraagd. Ilse, stel nu dat we elkaar jaren niet meer gaan zien. Over 20 jaar stuur ik jou een mailtje met de vraag: hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
2: Dag lieve Anja. Het gaat goed met me. Dank je wel. Ik woon nu halftijds in de Ardennen en geniet ervan de rust en de natuur en ik verslind mooie boeken. De appelboom die we hebben geplant voor papa, opa, is een mooie en sterke boom geworden waar we graag onder eten en aperitieven met de ganse familie. Ik ga nu vaak wandelen met de kleinkinderen en verwonder me samen met hen over de pracht van de natuur. En nadien, ja, bakken we samen pannenkoeken. Geloof het of niet, maar ondertussen ben ik opnieuw piano leren spelen. En ik denk er eigenlijk ook aan om een piano naar hier te brengen. Maar ik moet wel nog een plaatsje zoeken. We zien wel. De kinderen, die doen het goed. Ze genieten van hun gezin en doen heel graag de job die ze doen. Dus dat heb ik goed doorgegeven. Ik kijk trouwens uit naar je bezoekje hier. Dan kunnen we samen wandelen in de bossen en ondertussen mooie herinneringen bovenhalen over onze periode toen we samen de madame presenteerden. Ik hou er in ieder geval een heel mooie vriendschap aan over. Dus tot gauw, onder de appelboom. Zeg en breng een lekker flesje. En vooral ook goede boeken mee. Liefs, Ilse.
1: Ik kom met heel veel plezier.
3: Radio Bene.
4: Als de muren konden praten.

0: 15 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
3: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Vos.
6: Ja, limmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wajo-worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè, bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de limmes.
5: Oké.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: De Vos limmes.
7: Radio BNE.
8: Vind ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in de Oxytoren herdacht. Er zijn tijdens de hittegolf van vorige maand nog meer mensen gestorven dan eerst gedacht. En de Europese industrie zal langer CO2 mogen blijven uitstoten. Aan de Oxytoren in het centrum van Brussel hebben een honderdtal mensen de slachtoffers herdacht van de dodelijke brand daar. De toren wordt gerenoveerd en dinsdag brak er een brand uit. 6 arbeiders kwamen om in een liftschacht. 2 mensen liggen nog altijd in levensgevaar in het ziekenhuis. Een verslag van Dries Giroux.
1: On va déposer donc des bouquets de fleurs.
2: Een vertegenwoordiger van het bouwbedrijf Spie spreekt een 50-tal werknemers toe. Ze leggen bloemen neer aan het hek aan de werf. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk, zegt Anne Vermorgen, topvrouw van vakbond ACV.
3: Daar kunnen we geen uitspraak over doen. Het onderzoek zal moeten uitwijzen. Ik weet dat er overal echt wel scherpe veiligheidsmaatregelen zijn.
2: Voor deze werf waren geen problemen gemeld bij jullie?
3: Niet dat wij weten.
4: We stellen wel vast inderdaad dat er op het laatste van een oplevering van werven dat er wel vaker accidenten gebeuren door de druk.
2: Vult ACV-secretaris Dirk Konings nog aan. Want het gebouw was eerder dicht bij de oplevering. Bij de brand werden 250 arbeiders van onderaan die met verschillende werven in het gebouw bezig waren, geëvacueerd.
4: Wat dat betreft is veiligheid een belangrijke prioriteit. Meer dan hetgeen wat de oplevering is, meer dan de tijd tegen wanneer het moet opgeleverd zijn of in portois.
2: De arbeiders zelf willen niet reageren. Ze houden een minuut stilte, in contrast met het geroezemoes van de stad. Af en toe houdt er een passant halt aan het hek.
5: C'est malheureux, vraiment malheureux.
0: Tijdens en net na de zware hittegolf van vorige maand zijn er 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat zijn er nog 250 meer dan Gezondheidsinstituut Cienzano vorige week meldde. En dat heeft 2 oorzaken, zegt Toon Braaien van Cienzano.
6: Ten eerste is er de laatijdige registratie van overlijdens, waardoor sommige overlijdens pas geregistreerd worden enkele weken na het overlijden. En ten tweede is het zo dat we de periode verlengd hebben tot 3 juli, omdat we significante oversterfte gezien hebben tot enkele dagen na de hittegolf.
0: Het is de dodelijkste hittegolf ooit gemeten in ons land. Dat komt vooral omdat die zo lang duurde en ook door de hoge temperaturen en de slechte luchtkwaliteit. Europa wil de zware industrie meer tijd geven om haar CO2-uitstoot te doen dalen. De Europese Commissie wil daarvoor het emissiehandelssysteem hervormen. Sisse Michiels, wat gaat er veranderen?
7: Wel, de regels worden soepeler. Bedrijven die veel CO2 uitstoten, die moeten betalen voor die uitstoot. En volgens de huidige plannen zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten. Die datum die schuift nu op met een paar jaar en de kost om CO2 uit te stoten zal zo ook minder snel stijgen. Er komt dus zo wat ademruimte voor de industrie, iets waar bedrijven al erg lang om vragen. De commissie komt vandaag trouwens ook met een plan voor een snellere elektrificatie. Op die manier moeten we minder afhankelijk worden van gas en olie. Dat zijn energiebronnen die natuurlijk vooral van buiten Europa komen. De commissie wil dat lidstaten elektriciteit goedkoper maken, vooral door er minder belastingen op te heffen.
0: Dankjewel, Sisse. In Oostende zijn de koninklijke gaanderijen weer open na een restauratie. De overdekte wandelpromenade is meer dan 120 jaar oud en was erg vervallen. John Crombé, de burgemeester van Oostende, is blij dat ze hersteld zijn.
8: Wel, het is 30 jaar geduurd vooraleer de restauratie gestart is. En er is er nu een afgewerkt. Mensen zijn bijzonder opgelucht vooral dat het kan, want veel mensen waren een beetje het geloof verloren dat het ooit nog ging lukken.
0: Een tweede deel van de gaanderijen en het Thermae Palace Hotel in Oostende worden later nog gerestaureerd. Vanavond beginnen de Gentse feesten, het tiendaagse volksfeest vol optredens, cultuur en straatanimatie. Straks krijgt de feestenburgemeester de sleutels van de stad en kan het allemaal beginnen. Peter de Kroebele ging kijken naar de laatste voorbereidingen.
9: Het Bouwloopark is nu nog leeg, maar de komende 10 dagen zal het hier krioelen van het volk. De bars en de podia staan klaar. Nog enkele details nu.
10: We zijn de laatste dingen aan het afwerken. Dus de meeste dingen staan er al. Maar nu zijn de details een beetje. Doordat de mensen hier tegen 5 uur in het park kunnen feesten. Bijvoorbeeld hier nog een kleine omheining bouwen. Zodat de mensen niet achter de voeteren kunnen. De vlagjes nog ophangen. Voilà, want de podiums staan er al, maar het zijn zo die kleine dingetjes.
9: Trefpunt, het hart van de Gentse feesten, organiseert alles hier. Met veel vrijwilligers die het maar al te graag doen.
11: Het is hier eigenlijk een beetje alsof we op zomerkamp zijn. Het is leuk om te werken, heel veel toffe mensen.
9: De rush naar vanavond.
11: De laatste beetjes, een beetje hekken verplaatsen, vuilnis oprapen en zo. Ja, dat is het.
12: Ook hekjes aan het verplaatsen. Dus vooral dat, de afwerking, hè. De laatste beetjes, voor dat kan beginnen.
9: Vanavond is het zover. Van dan af zit Gent 10 dagen vol vuur.
0: In het Verenigd Koninkrijk wordt Andy Burnham straks aangewezen als leider van de Labour-partij. Hij volgt Keir Starmer op. Veerle de Vos, jij bent voor ons in Londen. Dat betekent dat Burnham nu ook snel de Britse premier zal worden.
13: Ja, dat staat nu helemaal vast. Burnham heeft de voorbije week de steun gekregen van meer dan 80% van de parlementsleden van Labour. En er is ook geen tegenkandidaat meer opgedoken. Maandag wordt de voormalige burgemeester van Groot-Manchester dan ook officieel aangesteld als Brits premier na een bezoek aan koning Charles en neemt hij zijn intrek in Downing Street 10. De 7e premier in 10 jaar tijd en de 1e premier uit het noorden van Engeland in 50 jaar.
0: Dankjewel, Veerle. En Oekraïne heeft opnieuw Russische schepen aangevallen op de Zwarte Zee. Het Oekraïnse leger zegt dat het enkele cargo-schepen en een olietanker beschoten heeft. Sinds begin deze maand voert Oekraïne geregeld aanvallen uit tegen de Russische schaduwvloot. Met die schepen probeert Rusland de sancties en embargo's te omzeilen om zo de oorlog te financieren. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. We halen 22 graden aan zee en tot 28 elders in het land. Het weekend wordt wat koeler met meer wolken en lokaal een kleine kans op een bui. Morgen temperaturen tot 25 graden, zondag tot 23. Vooraan in dit nieuws de herdenking van de slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel. 6 arbeiders die er aan het werk waren zijn overleden. 2 mensen zijn nog altijd in levensgevaar. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: 7 over 1, goedemiddag. 131 kilometer file naar Antwerpen op de E17. 25 minuten vertragen tussen Lokeren en de Werken in Sint-Niklaas. Op de E313 vanaf Massenhoven een half uur. En op de E19 vanaf Sint-Job een kwartier. Naar Hasselt op de E313 een half uur bij Geel. De weg is daar wel weer vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Nog naar Gent, een kwartier op de E17 tussen Beervelde en Destelbergen. Dat komt daardoor een ongeval op de linkerrijstrook. Door een ongeval is de R4, dat is de binnenring van Gent, versperd bij Zwijnaarten in de richting van Gent Expo. De ring wordt afgesloten vanaf Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel zijn door een defect voertuig de Jubelpark en de Wettunnel gesloten in de richting van het centrum van de stad. Voor de rest in Vlaanderen alleen maar kleinere vertragingen. Radio BNE. Hallo vrienden, de week zit er bijna op. Onze evergreens zijn nog lang niet uitgezongen. Er staat opnieuw een fijne lading op je te wachten.
15: Radio BNE topcollectie.
16: Peter Hermans.
17: De tijd van je leven.
14: Fijn dat je voor ons kiest.

Willen is één, kunnen is totaal wat anders. Sidney Youngblood ging voor echte wereldvrede. 37 jaar geleden al. Ja, echt gelukt is het tot op vandaag nog niet. Ken je deze nog? Dat was al een probleem voor Ria Valk. Maar later viel ze niet alleen nog voor Leo, ook voor Rockabilly.

0: donderdag 15 oktober tovert Bryan Adams de avonds dominant werpen om tot een Canadese hemel. Als hij dit niet op zijn speellijst zet, dan rijdt hij er veel teleurgesteld terug naar huis. Dus wat doe je dan? Spelen die handel van 40 jaar geleden.
1: Geef me de grootste Belgische evergreens.
2: En vlug.
3: Want dinsdag vieren we onze nationale feestdag met de beste muziek uit ons land.
1: Radio BNE, Belgische 40.

0: ziny.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Mannekes!
4: Bombi!
3: Vandaag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
8: En hier uw linkeroor.
7: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
8: Wat blief?
7: Zie je het wel.
8: Oh, amai, dat is ampetant.
7: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
8: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
7: Wat?
8: Aan halve prijs.
7: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
8: Wat blief?
7: Bij Hans.
8: Ja, ja, het kan anders.
9: Richie, citroen met framboos.
10: Richie, Belgische limonade.
11: Altijd verfrissen.
12: Richie.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
13: Flashy.
14: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels geboren.

geeft Tony Christian plaats aan de roulettetafel. En heeft de tijd van zijn leven. Denk eraan, als je zelf ooit een casino bezoekt. Ik heb het van een oud casino-directeur die me dit vertelde. Het casino wint altijd. Anders zouden ze niet blijven bestaan. Ja, gokken, het is een manier om snel geld te verdienen. Of nog sneller, geld te verliezen. Wim Soetaar, die speelt op veilig, ook in de liefde. En nu toch een beetje op voorschrift van een vriend uit Nederland, van Jeroen van der

De Beats kreeg ze cadeau van haar dokter, Dr. Beat. Gloria Estefan bij Miami Sound Machine. Dan weet je ook meteen waar ze woont, in Miami. Voor goed weer moet je vandaag niet naar Miami. Het is daar aan het onweer op dit moment. En de temperaturen liggen even hoog als bij ons. Dus blijf maar in Vlaanderen. Geniet van een dagje uit aan zee dit weekend bijvoorbeeld. Ik hoop alleen dat je dan niet in de file staat. 130 kilometer naar Antwerpen op de E17. 20 minuten vertragen tussen Waasmünster en de Werken in Sint-Niklaas. Op de E313 van voor Massenhoven een half uur. En op de E19 van voor Kleine Bareel 20 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een klein half uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem staat ook een defect voertuig op de rechterrijstrook. Nog naar Gent, 20 minuten op de E17 tussen Beervelde en Destelbergen. Daar is de weg wel vrij. Door het ongeval is de R4, de binnenring van Gent, versperd bij Zwijnaarden in de richting van Gent Expo. De ring is afgesloten vanaf Merelbeke. Er staat een file vanaf Melle. Op de buitenring rond Brussel sta je een kwartier te filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel-Stad zijn door een defect voertuig de Jubelpark en de Wettunnel gesloten richting Centrum.

reggae-topper Peter Tosh en Rolling Stone Mick Jagger. Ze zijn beide ongeveer even oud. Jagger wordt binnen 10 dagen 83 en Peter Tosh is er al lang niet meer. Hij werd in zijn eigen huis op het eiland Jamaica door inbrekers doodgeschoten. Peter Tosh was 47. Maar goed, Don't Look Back was het toch. Doen we dat wel hoor. Graag op Radio Benen zelfs terugkijken. De evergreens die blijven klinken, ook op blote voeten. Dat was het handelsmerk van Sandy Shaw. De blote voeten popprinses. Een woord van de 20 letters voor 10 tenen. Dat is nog langer dan een hottentottententen tentoonstelling. Lang leven Sandy op Radio Benen. Long live love.

0: Plezant, hè? Getrouwd zijn met Connie van den Bos. Geen gedoe, het is goed geweest. Die gaat eruit vandaag. Connie van den Bos ging shoppen bij niet de eerste, de beste die het opnam. In 1977 al. Carol Bear Sager. 9 jaar was ze, die Carol, mevrouw Burt Baccarat. Tot ze haar You're Moving Out in de praktijk omzette. Buiten Burt. Vertrekken we nog niet. Ik heb nog veel te veel top evergreens mee om af te stoffen.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
6: Volkswagen.

0: Vorige dinsdag stond hij nog op nummer 18 in de Radio BNN Franse 40. Philippe Cataldo met Les Divas du Dancing. En die hebben gedanst door op die Franse nationale feestdag. De zomer van 2026 is en blijft een feest op Radio BNN. Met nu dinsdag de Radio BNN Belgische 40. 40 toppers gesmaakt in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of de Oostkantons. Zouden ze daar ook artiesten hebben? Zoek het maar eens op. Jij kiest en wij lijsten ze op. En stemmen kan nog tot maandagmiddag 1 uur bij Radio BNN op VRT Max. Wel, waar wacht je nog op?
1: Wat denk je, ik en jij, mijn lief? Ik denk aan jou de hele dag. Je mooie lach, het denken maakt mijn hart zo blij.

Johnson & Johnson. Ze waren al actief in de medische sector. Ja, dan maak je er gewoon Brothers Johnson van. Stom blijft een fijne stamper uit 1980. Met plezier gemaakt in de Radio BNE Topconnectie. Laten we nog eens een orgeltje bovenhalen. Want vrijdag 17 juli is ook de dag dat Connie Francis kwam te gaan. Precies 1 jaar geleden. Connie was 87.

0: Bobby Solo. Met zo'n naam heb je niet veel volkrantje nodig op het podium. Una Lacrima Suviso. Het klinkt nog altijd even zomers als hij dacht dat Bobby het uitbracht. En dat was precies 72 jaar, 62 jaar geleden.
1: Kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
0: En zo wordt het zometeen 2 uur zelf zingen. Ik denk niet dat dat erin zit, maar je weet dat je bij Radio Benen zit. Op DAB Plus, VRT Max. Je hoort ons ook in je smart speaker en op digitale televisie. En dan is het nu tijd voor het nieuws.
3: Het is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Kooman. De 2 natuurbranden in Genk en Deelse Stockholm in Limburg zijn wellicht aangestoken. Dat blijkt uit het verslag van de branddeskundige van het parket. De 2 branden in het Nationaal Park Hoge Kempen ontstonden woensdagavond rond hetzelfde moment. In Genk was de brand snel onder controle, in Deelse Stockholm duurde het langer. Marijke Teun is van het parket van Limburg.
4: Wel, er zouden 4 brandhaarden zijn aangetroffen in het natuurgebied in Genk. 3 in Deelse Stockholm, waarbij er voor het labo en de branddeskundigen toch voldoende aanwijzingen waren om uit te gaan van een opzettelijke brandstichting. Daarom heeft de collega hier dan beslist om een opsporingsonderzoek op te starten en politiezone Karma gaat het verder onderzoek voeren.
3: Er zijn nog geen verdachten op dit moment. Het agentschap Natuur en Bos dient een klacht in en stelt zich burgerlijke partij. In Frankrijk zijn gisteravond 2 mensen gestorven door hevige onweersbuien. Een jonge vrouw stierf toen een afgebroken tak op haar viel en een man kwam om toen hij zijn atelier wilde blussen na een blikseminslag. 53.000 huishoudens zaten zonder stroom door het onweer. In grote delen van het centrum en het oosten van Frankrijk waren er waarschuwingen afgekondigd. De Europese industrie zal langer CO2 mogen blijven uitstoten. Bedrijven die veel CO2 uitstoten, moeten aan de EU betalen voor die uitstoot. Normaal gezien zouden ze tegen 2039 niets meer mogen uitstoten, maar de Europese Commissie wil die datum nu met enkele jaren opschuiven. De prijs om CO2 te mogen uitstoten zal de komende jaren ook minder snel stijgen. De Europese industrie heeft het moeilijk door de hoge energieprijzen en vraagt al langer om die versoepeling. Vanavond beginnen de Gentse feesten. De feestenburgemeester krijgt dan voor 10 dagen de sleutels van de stad. En dit jaar is dat Schepen van Plezier, Joris van den Broeke. Voor hem zijn de feesten van groot belang voor Gent.
5: Wie Gent zegt, zegt feesten. Dit is het visitekaartje van onze stad. Het is het grootste volksfeest in Europa dat we nu over de 183ste keer organiseren. Met een waanzinnig aanbod van kleine Gents volkstheater, pakweg Ledenberg over poppenspel, tot de grote artiesten die op de podia staan. En dat bijna allemaal gratis voor iedereen. Dat vind je nergens anders in Europa. We zijn daar heel trots op en heel de stad leeft daar naartoe.
3: In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de langste rit uit deze Tour. Onderweg moeten ze onder meer over de Ballon d'Alsace, dat is een beklimming van eerste categorie. Vanaf de top is het dan nog zo'n 30 kilometer naar de finish in Belfort. Tadej Pogacar rijdt nog altijd in het geel. Vanmiddag afwisselend zon en wolken tot 22 graden aan zee tot 28 elders in het land. Het weekend wordt wat koeler met meer wolken en lokaal een kleine kans op een bui. Morgen tot 25 graden, zondag tot 23. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Schepen van plezier, heerlijk. Ja. 132 kilometer file met naar Antwerpen op de E17. 25 minuten vertragen tussen Waasmünster en de werken in Sint-Niklaas. Op de E19 vanaf Sint-Job 20 minuten en je schuift ook aan op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Nog naar Gent 10 minuten op de E17 tussen Beervelde en Destelbergen. Daar is de weg vrij. En door een ongeval is de R4, de binnenring van Gent, versperd bij Zwijnaarden in de richting van Expo. De ring is afgesloten vanaf Merelbeke. Er staat een file vanaf Melle. En op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woduwe en Wemmel. En op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Radio
6: Radio Bene topcollectie.
1: Peter Hermans. De tijd van je leven.
0: Hallo vrienden, goedemiddag.

Who's Johnny? Ik zal het je zeggen. Ja. Het lief van Marina en zo is de cirkel rond. Aldi Barge, The Beauty and the Beast. In de film spat de liefde zoal van het scherm. Ariana Grande en John Legend doen daar nog een schep bovenop. Legend had zondag nog de tijd van zijn leven op Gent Jazz.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Zot zijn, doet geen pijn. Hot Chocolate, wat was de girl crazy? Waar ik nu helemaal geen zin in heb, is Hot Chocolate. Wat wel kan met chocolade. Dame Blanche, zo eentje met drie bollen. Ach, heerlijke warme chocoladesaus. En daar wat vers geklopte slagroom op. Vers geklopt, vind ik een must. Uit zo'n spuitbus, is maar niks. Goed, de Evergreens blijven komen nu met Ricky Lee Jones uit 1979.

Het is een van mijn favorieten. Fijn dat ik hem nog eens mocht draaien. In deze Radio Benin topcollectie op DAB+, VRT Max in je smart speaker en op digitale televisie. Junkies in Love, Ricky Lee Jones. Het is formidabel vandaag.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: VRT Radio BNE Live.
3: Doe het maar. Ik heb het over Johan Verminnen. Afscheid van een zanger, daarmee gaat hij op tournee. Dat wordt een mooi Sinterklaas cadeau. Johan start met deze kleine tournee op 5 december. In Heist op den Berg. Wel, die première is al uitverkocht. Maar je kan die liedjes zonder woorden wel in huis halen. Dan kan je ze zelf meezingen. Zo'n karaoke-cd van Johan Verminnen. Vlieg er maar in.

het zag er even naar uit dat er geen afscheidstournee kwam. Maar ondertussen gaat het toch weer een stuk beter met Johan. Johan Verminnen, ook zo'n kanshebber voor de Radio BNE Belgische 40 van volgende dinsdag. Zeker stemmen. En dat kan bij Radio BNE op VRT Max. 119 kilometer file met naar Antwerpen op de E17. Een kwartier trager tussen Waasmünster en de Werken in Sint-Niklaas. En op de E19 ook vanaf Sint-Job. En ook een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Beveren op de R2 ook een kwartier tussen de A12 bij Antwerpenhaven en de Tijsmanstunnel. Door een ongeval blijft de R4, de binnenring van Gent, versperd bij Zwijnaarden in de richting van Gent Expo. De ring is afgesloten vanaf Merelbeke. Er staat een file vanaf Melle. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring een kwartier erbij tussen Zellik en Strombeek. Door een ongeval daar zijn twee rijstroken dicht. En op de E4

Pepsi en Shirley als backings bij Wem ging het al goed. Ze hadden een paar hits, wat ze nu 40 jaar later doen. Ik heb het even voor je opgezocht. Pepsi verhuurt boten aan toeristen in de Caraïbe. En Shirley is nog altijd actief in de muziekbusiness. Samen met haar man Martin Kemp van Spandau Ballet. Doe er nog eens een van hier. Met

0: dat stond er dus bij de Boma op het bordje. Check het je niet aan. Had je ook zo'n bordje hangen bij de Boma? Wat stond daarop? Laat het weten. Ik zou het graag willen weten, hoor. In de chat van Radio BNE op VRT Max.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
4: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Naar de klok gekeken, het is 3:12. Als je nu nog ligt te snoezen, dan heb je het gisteravond wel zeer laat gemaakt. Wake up, little Susie, de Everly Brothers haalt het beste in zich naar boven. Zo hebben we het natuurlijk graag op Radio BNE. Heb je trouwens al gestemd op jouw favoriet van Belgische makelij? Het is het moment, dinsdag op Nationale Feestdag, is het de Radio BNE Belgische 40 tussen 1 en 4. En jouw stem is welkom, nog tot maandagmiddag 1 uur bij Radio BNE. Op 40.

hoe zeg je dat ook alweer in het Duits? Hemelse stemmen, himmlische stimmen. Als je vakantie nog moet beginnen en je hebt de reis naar Oostenrijk gepland, maak dan zeker eens een tussenstop in München, in Beieren. En ga eens wat drinken in café München auf Freiheit, in het hart van de stad. Wachten tot de oktoberfeesten om je met liters bier vol te gooien is echt niet nodig. En München auf Freiheit is ook de naam van de groep. Ze hebben dat gewoon naar hun stamcafé vernoemd. Slim gezien van die gasten. Van München bij München auf Freiheit nu naar het o zo lekkere Italië. We zaten al in München, dus zover is dat nu ook weer niet. Radio Bene, het blijft een beetje reizen. Nu met Raffaella Cara uit 1977. Nee.

Het dak ging eraf met Sophie Ellis Baxter. Heerlijke zomerplaat. Ah, het wordt nog warmer dan 30 graden als je dit hoort. Sophie was ook de zangeres van Groovejet. Misschien ken je dat dansnummer Spiller nog wel als je rond de 50 bent. Murder was in 2002 ook het meest gedraaide nummer in heel Europa op alle radiostations. En als ze niet aan het zingen is, dan ontfermt Sophie Ellis Baxter zich over haar 5 zonen. Nou, ze heeft niet stilgezeten. Vanavond is ze niet thuis. Ze staat op het festival van Benicassim in Spanje. Benicassim, dat ligt ergens tussen Barcelona en Valencia. Nog net te ver om het te halen. 3 voor 3 is het ondertussen. Dit is Radio Bene, de topcollectie met de beste evergreens en artiesten van bij ons. En af en toe zit er een rare bij, zo eentje die we lang niet meer gehoord hebben. Limaal van Keijer Gugu, nog altijd Tusha.

0: Rood Ventje was dat in de jaren 80. Lima van Keja, Google Too Shy. Het is bijna 3 uur.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koolman. De 2 natuurbranden van woensdagavond in Genk en deels Stokkum in Limburg zijn wellicht aangestoken. Dat blijkt uit het onderzoek van de branddeskundige van het parket. De 2 branden zijn rond hetzelfde moment ontstaan, zegt Marijke Teunis van het parket van Limburg.
1: Wel, er zouden 4 brandhaarden zijn aangetroffen in het natuurgebied in Genk. 3 in Dils-Stockholm, waarbij er voor het labo en de branddeskundigen toch voldoende aanwijzingen waren om uit te gaan van een opzettelijke brandstichting. Daarom heeft de collega hier dan beslist om een opsporingsonderzoek op te starten en politiezone Karma gaat het verder onderzoek voeren.
0: Een brand in de buurt van Zaragoza in het noordoosten van Spanje heeft al zeker 12.000 hectare natuur verwoest. Het is daarmee de grootste natuurbrand van dit jaar in Spanje. De regionale overheid waarschuwt ook voor een heel groot risico op verdere verspreiding. Dat komt door de sterke wind. Door de aanhoudende droogte komen er scherpere maatregelen voor de Vlaamse waterwegen. In het IJzerbekken mag er vanaf komende woensdag ook uit de bevaarbare waterwegen geen water meer opgepompt worden. Ook voor pleziervaartuigen gelden er strengere regels. Op weekdagen en op zaterdag kunnen plezierbootjes alleen nog door sluizen varen als ze dat samen met beroepsvaartuigen doen. Die maatregel gaat ook komende woensdag in. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op de Gentse feesten krijgt voor het eerst ondersteuning van een mobiele ploeg. Medewerkers zullen op de verschillende feestpleinen langsgaan, zodat slachtoffers sneller hulp kunnen krijgen en de stap naar het vaste meldpunt kleiner wordt. Dat zegt burgemeester Matthias de Klerk van Gent.
2: Wat ik hoor is dat het belangrijk is om even uit die drukte in een rustigere kader, rustige verhaal te kunnen doen. En dan samen te kijken hoe gaan we dat hier nu verder aanpakken. Maar wij vinden het belangrijk als stad om die drempel zo laag mogelijk te houden, om nabij te zijn. Het meldpunt was er al, blijft er. En we breiden nu ook uit met die mobiele ploeg ook op andere feestpleinen. Ik vind als stad heel belangrijk dat alles op een veilige en ongedwongen manier kan gebeuren.
0: De Gentse feesten beginnen vanavond. Het meldpunt ligt bij het Sint-Jacobsplein en is elke nacht open van 11:30 tot 8:30 's morgens. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de langste rit uit deze Tour. Straks moeten ze onder meer over de Ballon d'Alsace, een beklimming van eerste categorie. Christophe van de Goor, wat is er al gebeurd?
3: Wel vrij veel, want we hebben vooraan een zeer ruime kopgroep van bijna 40 renners. Met daarbij een aantal Belgen. De belangrijkste daarbij Tim Wellens, Kampenaars, maar vooral ook Jasper Philipsen. Philipsen is een van de grote concurrenten voor de Deen Mats Pedersen in de strijd voor de groene trui. En Mats Pedersen, wel, die had zich een klein beetje laten vangen. Was dus niet vertegenwoordigd in die groep vooraan. En moet nu de tegenaanval gaan leiden. Wat hij ook doet met een groep van een man of 20 of 40 seconden van de groep Philipsen. Dus daar is het nog volop strijd. 4 minuten is de achterstand voor het peloton. Tadej Pogacar, hij laat voorlopig begaan op weg naar Belfort.
0: Dankjewel, Christophe. Zon en wolken vanmiddag tot 22 graden aan zee en tot 28 elders. In het weekend meer wolken en hier en daar een kleine kans op een bui. Morgen nog tot 25 graden, zondag tot 23. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Bijna 3:04. Het is een aardig druk file namiddag. 128 kilometer op dit moment. Door een brandende vrachtwagen is de N74 Eindhoven-Hasselt in beide richtingen afgesloten bij Exel. Ook op de N29, de Tienssysteemweg in Dunsbeek, daar is de weg in beide richtingen dicht door een brandende vrachtwagen. Dat laat een luisteraar weten. Op de binnenring rond Brussel een klein half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Strombeek. Door een ongeval zijn er 2 rijstroken dicht. En op de buitenring 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Het verkeer naar Antwerpen vertraagt op de E17 20 minuten tussen Waasmunster en de Werken in Sint-Niklaas. En ook op de E19 van voor Kleine Bareel. En ruim een half uur op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is net voor Breendonk de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Dan naar de Antwerpse ring, telkens 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Beveren op de R2 tussen de A12 en de Thijsmanstunnel. En door een ongeval blijft de R4, de binnenring van Gent, versperd bij Zwijnaarden in de richting van Gent Expo. De ring is afgesloten vanaf Merelbeke. Er staat een file vanaf Melle.
5: Radio Bene. Radio Bene. topcollectie.
6: Peter Hermans.

sta je in de file, dan doe je dit best niet. Blijf in je auto zitten. Dancing in the Street doe je best waar er geen file staat. Misschien in jouw doodlopend straatje. En dan denk je gewoon aan deze oude uit de jaren 60 van Myra Reeves en de Vandellas. En op Radio BN, want daar hoor je die dingen, hè? Die evergreens van lang geleden. Het is misschien tijd voor een muntje. Uit zo'n blikken doos, zo'n Wilhelmina.

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Ellie Campbell van UB40 deed het ook aardig op Sing Our Own Song. Ja, we zaten even in de karaoke. Daar is het altijd feest bij UB40. 40, ja, 40. Dat is ook het aantal jaren dat ze met dit nummer een teller volmaken. Sing Our Own Song is 40 jaar oud, ja. Als je dit hoort, dan denk je meteen dat het zondagavond is op Radio BNE. De Red Pack van 6 tot 8. Deze zomer met Yannick Bovie. Maar in het jaar met onze Vanessa van Hoven. Zondag 8 november dan organiseren wij van Radio BNE in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas. Het is een best of en een allerlaatste keer dat we met de mooiste Red Pack evergreens naar Antwerpen komen. Met een hele mooie kerststrik rond. Zeker de moeite om erbij te zijn als je van crooners houdt. En wat een affiche zeg. Helmut Lotti, Lies en Yannick Bovie, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Zij zijn er alvast bij, met de grote VRT Big Band. Wil je er zelf ook bij zijn, dan ga je nu naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Daar ga je eerst stemmen voor de Belgische 40 van uw dinsdag. En dan bestel je je tickets voor Radio BNE, de Red Pack Live in Concert op zondag 8 november. Er is trouwens in de middag en een avondshow gepland. Zondag 8 november, een dag om te onthouden. Suzanne en Freek nu. Soms

0: Het is het beste wat Nederland op dit moment te bieden heeft. De grootste twee van daarboven, Suzanne en Freek.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
4: Zij de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat gooien we straks op de barbecue?
5: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
4: Een goeie visky.
5: Of een lekkere langoustine.
4: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja!
6: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

Officieus is dit het volkslied van Italië. 6 maanden of 96 jaar oud, iedereen kent het. Dominique Modugno mocht met Volare naar het Eurovisie Songfestival in 1958. Ja, het expojaar bij ons. Dominique werd derde die avond in Nederland.

is ervan gekomen. David van Dijk heeft het licht gezien aan de overkant. Al een tijd geleden hoor. 133 kilometer files kijken aan de overkant door een brandende vrachtwagen is op de N74 van Hasselt naar Eindhoven de weg in Exel volledig dicht. Op de binnenring rond Brussel is er meer dan een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Strombeek. Door een ongeval zijn twee rijstroken dicht. Ook 10 minuten file tussen Wezenbeek en Tervuren. Op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jet.

0: Op de E17, 10 minuten vertragen bij Waasmünster. Door een ongeval zijn de linker- en middenrijstrook dicht. Ook op de E19 van voor Kleine Barreel file. En ruim 20 minuten op de E313 van voor Massenhoven. Op de A12 is net voor Breendonk de rechterrijstrook dicht. Komt daar door een ongeval. Dan nog even naar de Antwerpse ring. 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. En 3 kwartier richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de snelweg verder in Vlaanderen alleen maar kleine vertragingen. En ik heb ook goed nieuws. Op de R4, de binnenring van Gent, is de weg bij Zwijnaarden vrijgemaakt in de richting van Gent Expo.
1: Radio BNE Topconnectie. Peter Her-

Ik zie het al, je fantasie slaat op hol. Hier kan je van alles bij voorstellen. Your love still brings me to my knees. Wij gaan ons helemaal voor Marcia Hines en haar hit van 45 jaar geleden. Zien en gezien worden, het kan bij ons aan zee. Bij onze vrienden van Radio 2 bijvoorbeeld. Hen vind je aan de pier in Blankenbergen. En ze brengen een pak artiesten van bij ons mee. Met vandaag, op dit moment, om 16:30... een optreden van Stan van Samang. En vanavond om 19:30 komt de Ster van Vlaanderen langs. De Tom Jones van de Lage Landen. Gary Hager. Het allermooiste dus. Vanavond om 19:30 bij onze vrienden van Radio 2. Aan de pier in Blankenbergen. Oh no.

0: Zo plak je al snel aan elkaar met zo'n heerlijke, mooie, romantische track. Van NCC. En dan bij 30 graden zeg. Maar gelukkig, het wordt morgen weer een stukje frisser. Dan kunnen we lekker afkoelen.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur. Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

She's Not There, The Zombies, later ook nog opgenomen door Santana met de grote Carlos Santana, de favoriete gitaarman van koning Philip. En koning Philip zou hij al gestemd hebben welke zijn favoriet van bij ons, of mag hij zich daar ook niet over uitspreken? Kijk, dat is nu het voordeel om geen koning te zijn. Jij kan jouw favoriet op 1 stemmen in de Radio BNE Belgische 40. Nu dinsdag op Nationale Feestdag hoor je hem hier op Radio BNE tussen 1 en 4. Jij kan nog stemmen tot maandagmiddag. Wat doe je dat? Bij Radio BNE natuurlijk, op VRT Max. Stel je dat je toch vergeet te stemmen. Ja.

We hadden al wat regen vandaag. Hè? Peter Tosh en Mick Jagger, UB40. En dan de Hollanders van Doe Maar. Met Henny en Ernst, Eén Nacht Alleen. Even ernstig nu. Volgende week donderdag 23 juli om 19:30... dan komt Céline Hermans optreden bij onze vrienden van Radio 2 aan zee, aan de pier in Blankenbergen. Ja, stap per stap herneemt voor Céline het leven. Maar wij willen Margriet, de ex-winnares van Zomerhit, niet vergeten. Als eerbetoon aan Margriet hebben we haar naam in grote letters laten maken. Alleen, die letters die zijn nog niet volledig klaar. Dus daarvoor hebben we jouw hulp nodig, ook de luisteraars van Radio Bene. Tegen donderdag moeten die letters gevuld worden met wit-gele creppapieren bloemen. Zoals die wel eens gemaakt worden aan de kust. Dus van die creppapieren bloemen, de kleur van Margriet bloemen. Hoe kan je helpen? Wel, thuis kan je aan de slag gaan en de bloemen meebrengen als je op bezoek komt in Blankenbergen bij onze vrienden van Radio 2. Of je kan zelf ook langsgaan in Blankenbergen en samen met het met heel wat andere luisteraars bloemen plooien. Ga ook eens naar Radio 2, dus bij onze vrienden op VRT Max. Daar vind je een overzicht van alle momenten dat er wordt geplooid in Blankenbergen. Niet pleuren, maar gewoon plooien. Kreppapieren bloemen plooien voor Margriet Hermans. Jij kan komen helpen dus. Hè. En je ziet ook meteen hoe je zo'n papieren Margrietje maken kan als je toch thuis wilt doen. Margriet Hermans, Forever. Hier nog eens met Robert Long.

Alien zal het ook zo zijn als Donald Trump landt in Londen. Zou best kunnen. Sting, Englishman in New York. Het is 4:05. Ik kwam gisteren thuis en wat hoorde ik van mijn partner? Is er iets met Bart Peters? Is hij overleden? Nee hoor, Bart is nog altijd alive and kicking. Maar gisteren zat hij een dubbel goedgezind met de 6 nummers per uur van Bart Peters. Was dat genieten zeg. En straks doen we ongeveer hetzelfde. Ik denk dat ik geen commentaar ga krijgen straks. Want dubbel goedgezind is er vandaag met ABBA. Echt waar. Heel veel ABBA zometeen tussen 4 en 6. Ja, van ABBA kan je nooit genoeg krijgen. In dubbel goedgezind op Radio BNE van 4 tot 6. Dat wordt weer heerlijk genieten. Nu

0: Twee staat de Copacabana. Met de temperaturen die wij kennen, ja. Het zou ongeveer hetzelfde moeten zijn aan onze Vlaamse kust. Voilà, dit was hem voor vandaag. Veel plezier zometeen met de collega's.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekijk.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Iedereen kan nu online opzoeken wat de federale overheid met het geld van de belastingen doet. Dat kan in het nieuwe toelagenregister op de website van de overheidsdienst BOZA. Je kan er zien hoeveel bijvoorbeeld de NMBS krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat. Maar ook welke bedrijven of VZW's subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. Het meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag op de Gentse feesten krijgt voor het eerst ondersteuning van een mobiele ploeg. Medewerkers zullen op de verschillende feestpleinen langsgaan, zodat slachtoffers sneller hulp kunnen krijgen en de stap naar het vaste meldpunt kleiner wordt. Dat zegt burgemeester Matthias de Klerk van Gent.
1: Wat ik hoor is dat het belangrijk is om even uit die drukte in een rustiger kader, rustiger verhaal te kunnen doen. En dan samen te kijken hoe gaan we dat hier nu verder aanpakken. Maar wij vinden het belangrijk als stad om die drempel zo laag mogelijk te houden. Het meldpunt was er al, blijft er. En we breiden nu ook uit met die mobiele ploeg ook op andere feestpleinen. Ik vind als stad heel belangrijk dat alles op een veilige en ongedwongen manier kan gebeuren.
0: Het meldpunt ligt bij het Sint-Jacobsplein en is elke nacht open van 11:30 tot 8:30 's morgens. De Gentse feesten beginnen straks. Een brand in de buurt van Zaragoza in het noordoosten van Spanje heeft al zeker 12.000 hectare natuur verwoest. Het is daarmee de grootste natuurbrand van dit jaar in Spanje. En door de sterke wind is er ook een groot risico op verdere verspreiding. In Iran vraagt de overheid aan de bevolking in het zuiden van het land om minder elektriciteit te verbruiken, om het elektriciteitsnet niet te overbelasten. Iran geeft voor het eerst sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen toe dat er stroominstallaties geraakt zijn. En ook Iran heeft bij een van zijn tegenaanvallen in Kuwait een elektriciteitscentrale beschadigd en ook een installatie om drinkwater te produceren. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag door de Vogezen met onder meer de beklimming van de Ballon d'Alsace. Christophe van de Goor, hoe is de situatie nu?
2: Wel, we zitten op 68 kilometer van de streep en het peloton onder leiding van Pogacar laat begaan. We krijgen nu wel zo dadelijk, live in dit journaal, de sprint voor de groene punten tussen Mats Pedersen, Jasper Philipsen en Biniam Girmay. En het lijkt dat Jasper Philipsen die sprint gaat halen. Haalt hij het of niet voor Pedersen? Jawel hoor, 25 punten voor Jasper Philipsen, die mee vertegenwoordigd is in de ruime kopgroep vandaag. Meer dan 50 renners maken we zelden of nooit mee. En het is een hele dagenstrijd geweest tussen Philipsen en Mats Pedersen, de groene leider die onze landgenoot meteen feliciteert bij winst in deze tussensprint. 67 kilometer nog op weg naar Belfort. De voorsprong voor meer dan 50 leiders op het peloton, 7 minuten.
0: Dankjewel, Christophe. Zon en wolken vanmiddag tot 22 graden aan zee en tot 28 elders. In het weekend krijgen we meer wolken en wordt het iets koeler. Morgen nog tot 25 graden, zondag tot 23. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind.

0: deze zomer op Radio Bene.
1: Als de muren konden praten.
2: Maar jij zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
3: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
5: Dag Anja, ben je op vierde?
2: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
0: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
3: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 's middags op Radio Bene.
8: Welkom in onze mooie stulp.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
12: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
14: Joehoe!
15: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
18: Dovi-keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.

0: Lenny.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Mannekes.
6: Pompi.
5: Vandaag
6: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
8: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
9: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
9: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu... Veel Lucovitaal, 1+1, gratis. Je gaat beter naar... Kruis.

0: onze baas was vastgebonden met toiletpapier aan een raket naar de maan.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koolman. Door de aanhoudende droogte komen er extra maatregelen op de waterwegen. De Vlaamse en federale regering proberen voor hun zomerpauze nog enkele knopen door te hakken. En in de Tour zitten de renners in de slotfase van de langste etappe. Aan de hitte komt stilaan een einde. Morgen eindigt de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. Maar de droogte blijft wel een probleem. Er komen daarom scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen. Christine Bonneure, wat verandert er?
1: Wel, de recreatieve vaart wordt beperkt vanaf woensdag. Elke sluisbeweging zorgt er namelijk voor dat er kostbaar water wegvloeit. Daarom kunnen plezierbootjes enkel door sluizen varen als ze dat samen met beroepsvaartuigen doen. Maar op sommige kleinere waterlopen is er geen of nauwelijks beroepsvaart. En dat betekent in de praktijk dat plezierbootjes dan door geen enkele sluis kunnen. De maatregel geldt van maandag tot en met zaterdag, niet op zondag dus.
0: En daarnaast komt er ook een extra verbod op het oppompen van water.
1: Ja, in het IJzerbekken in West-Vlaanderen mochten landbouw en industrie al geen water meer pompen uit de onbevaarbare waterlopen. Vanaf volgende woensdag komen daar ook de bevaarbare waterwegen bij. En dan is er dus sprake van een volledig captatieverbod in het IJzerbekken.
0: Dankjewel, Christine. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest, omdat de verdachten geregeld niet ter plaatse geraken door problemen met het transport. Er is een personeelstekort en verschillende wagens zijn defect. De raadkamer vindt dat zo de rechten van de verdediging geschonden worden en liet iedereen dus vrij onder voorwaarden. Een opvallende beslissing vindt ook advocaat Randal Huizentruit, die een van de betrokken verdachten verdedigt.
2: Het is wel een krachtig signaal, vind ik, van de raadkamer dat men toch duidelijk aangeeft dat het zo niet verder kan, dat de gedetineerden gewoon hun proces niet kunnen bijwonen. Dat is wel een zeer krachtig signaal dat men in alle dossiers zonder onderscheid eigenlijk de vrijlating beveelt van de gedetineerden.
0: Het Openbaar Ministerie is wel meteen in beroep gegaan tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. Zowel de federale als Vlaamse regering zitten op dit moment samen om net voor hun zomerpauze nog enkele belangrijke beslissingen te nemen. Sisse Michiels, waarover willen ze dan nog een akkoord bereiken?
3: Wel, het is een heel lange lijst. Bij de Vlaamse regering staan er meer dan 100 punten op de agenda. Dat zijn niet allemaal grote dossiers, maar er zijn er wel een paar bij die heel gevoelig liggen. Zo is er al weken discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens, bijvoorbeeld die van Antwerpen. N-VA die ziet weinig problemen met die subsidies, terwijl ze bij vooruit net niet laag genoeg kunnen zijn. Het is afwachten dus of ze het vandaag wel eens geraken.
0: Ja, en ook federaal zijn er dossiers die al een hele tijd aanslepen, hè?
3: Dat klopt, CD&V en vooruit die hopen vooral dat de importban voor producten uit de door Israël bezette gebieden er eindelijk komt. Terwijl ze bij MR net een beslissing willen over de invoering van flexibelere werkroosters. Ook de ministers die zullen flexibel moeten zijn vandaag, want beide regeringen verwachten avond- of zelfs nachtwerk voor ze straks aan hun vakantie kunnen beginnen.
0: Dankjewel, Sisse. Iedereen kan nu online opzoeken wat de federale overheid met het geld van de belastingen doet. Dat kan in het nieuwe toelagenregister op de website van de overheidsdienst BOZA. Je kan er zien hoeveel bijvoorbeeld de NMBS krijgt of hoeveel geld er naar de Vlaamse overheid gaat. Maar ook welke bedrijven of VZW's subsidies krijgen. Minister van Begroting Vincent van Petegem wil met het register meer transparantie bieden en de subsidies ook zelf beter kunnen evalueren. Duitsland gaat binnenkort meedoen aan een Franse nucleaire oefening. De twee landen hadden al een nucleair partnerschap aangekondigd. Dat moet de NAVO-afschrikking sterker maken. Frankrijk is naast het Verenigd Koninkrijk het enige West-Europese land met kernwapens. En het heeft Europese partnerlanden aangeboden om te schuilen onder die nucleaire paraplu. Onder andere ons land is daarop ingegaan. De Gentse feesten openen dit jaar voor het eerst met 5 stoeten die vanuit verschillende wijken naar het centrum trekken. Over een uur beginnen de feesten officieel, maar de stoeten zijn nu al vertrokken. En Peter de Kroebele, jij loopt er ergens tussen, denk ik, hè?
4: Ja, klopt helemaal. Ik loop in een van die vijf stoeten bij die verdampte Spielerei. Zij het vrolijke orkest, vrolijke big band zou je kunnen zeggen, die door de stad lopen met hun instrumenten, met hun ambiance, met hun sfeer. En zo een intro geven op wat het moet worden hier tijdens de Gentse feest. Vertier, plezier, plezant, muziek, noem maar op. Dat onder een mooie zon. Met nu al heel veel volk in de stad dat zich verzamelt. Om straks mee die opening van de Gentse feesten mee te maken. En die verdampte Spielerei. Spelend een dans. En het zal hier vanavond al prijzen, denk ik. De Gentse feesten zijn net niet, maar bijna begonnen.
0: Dankjewel, Peter. En nog meer feest, want in Boom in de provincie Antwerpen is het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium enkele dagen voor de start van het festival. Maar dit jaar is het decor er wel en er zijn ook extra brandmaatregelen genomen, vertelt woordvoerster Debbie Wilmsen.
5: Nu sowieso, die verbeterpunten zijn bijvoorbeeld evacuatie, extra camerapunten, extra coating op heel wat decorstukken. Sowieso een risico 100% uitsluiten is heel moeilijk. Dat kunnen we eigenlijk nooit zeker niet, maar we proberen wel die risico's zoveel mogelijk te beperken en ervoor te zorgen als er iets gebeurt dat we goed voorbereid zijn op evacuatie en op nazorg.
0: En dan nog sport. In de Ronde van Frankrijk zitten de renners intussen in de afdaling van de Ballon d'Alsace. Het is nog minder dan 30 kilometer dus tot aan de finish in Belfort. Christophe van de Goor, wat is de stand van zaken?
6: Wel, vooraan heel veel plezier en vertier, ook net als op de Gentse feesten, hier in deze etappe voor onder meer een landgenoot. Want Maxime van Gils doet het vrij goed. Zit mee vooraan in een kopgroep van een man of 9, met daarbij Tom Pidcock, de Brit, die een geweldige sprong maakt in het klassement. Want hij heeft een voorsprong op het peloton, de gele truidrager, 8,5 minuut. Die geven vandaag bewust niet thuis. Maar Tom Pidcock maakt dus een sprong van de 10e plaats in de stand voorbij Remco Evenepoel naar de 3e plaats. 25 kilometer nog in de afdaling van de Ballon d'Alsace met een landgenoot Maxime van Gils. En zo dadelijk misschien komt nog een andere landgenoot aansluiten. Zijn naam Tim Welles.
0: Dankjewel. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en lokaal kans op een kleine bui tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Vooraan in dit nieuws de extra maatregelen op water lopen door de aanhoudende droogte. Vanaf woensdag mogen plezierbootjes niet meer alleen door de sluizen. En in het IJzerbekken mag ook nergens nog water opgepompt worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio Bene. Radio Bene, goed gezind.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.

0: Wablifiti rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 6 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Door de aanhoudende droogte komen er extra maatregelen op de waterwegen. De Vlaamse en federale regering proberen voor hun zomerpauze nog enkele knopen door te hakken. En de Gentse feesten beginnen met 5 stoeten richting het centrum. De hitte is stilaan voorbij. Morgen eindigt de waarschuwingsfase van het ozon- en hitteplan. Maar de droogte blijft wel een probleem. Er komen daarom scherpere maatregelen op de Vlaamse waterwegen. Christine Bonneure, wat gaat er veranderen?
1: Wel, vanaf woensdag wordt de recreatieve vaart beperkt. Plezierbootjes zullen minder makkelijk door een sluis kunnen varen, want elke sluisbeweging zorgt ervoor dat er kostbaar water wegvloeit. Lilian Stinissen van de Vlaamse Waterweg.
2: De pleziervaart mag enkel nog samen met beroepsvaart door een sluis gaan. Dat heeft vooral impact op waterwegen waar er bijvoorbeeld geen beroepsvaart is. Daar zullen zij van maandag tot en met zaterdag niet kunnen door een sluis gaan.
1: De maatregel geldt dus niet op zondag. En behalve voor plezierbootjes zijn er ook nieuwe regels voor de landbouw en de industrie in het IJzerbekken in West-Vlaanderen. Die mogen vanaf woensdag niets meer oppompen uit de waterlopen. Er geldt dus een volledig captatieverbod.
0: Dankjewel, Christine. Zowel de federale als Vlaamse regering zitten op dit moment samen om net voor hun zomerpauze nog enkele belangrijke beslissingen te nemen. Sisse Michiels, waarover willen ze dan nog een akkoord bereiken?
3: Wel, het is echt een lange lijst, hè. Bij de Vlaamse regering staan er meer dan 100 punten op de agenda. Dat zijn niet allemaal grote dossiers, maar er zijn er wel een paar bij die heel gevoelig liggen. Zo is er al weken discussie over de subsidies voor de regionale luchthavens, bijvoorbeeld die van Antwerpen. N-VA die ziet weinig problemen met die subsidies, terwijl ze voor vooruit net niet laag genoeg kunnen zijn. Ook federaal zijn er dossiers die al een hele tijd aanslepen. De importban voor producten uit de door Israël bezette gebieden bijvoorbeeld. En de invoering van flexibelere werkroosters. Ook de ministers die zullen flexibel moeten zijn vandaag, want beide regeringen verwachten avond- of zelfs nachtwerk voor ze straks aan hun vakantie kunnen beginnen.
0: Dankjewel, Sisse. Vanaf maandag zijn alleen Oost-Vlamingen nog toegelaten in het openluchtzwembad van Wetteren. Die maatregel komt er nadat daar begin deze week een kind van 5 bijna verdronken is. De burgemeester nam het besluit op advies van de politie. Die stelde vast dat er de laatste weken vooral problemen zijn met bezoekers van buiten de provincie. In Gent krijgt rond deze tijd de feestenburgemeester de sleutels van de stad in handen. En dat betekent dat de Gentse feesten officieel beginnen. Vanuit verschillende wijken zijn er al 5 stoeten naar het centrum getrokken. Peter de Kroebele is erbij.
4: 5 stoeten vanuit 5 wijken. Na meer dan 10 jaar weer een openingsstoet op de Gentse feesten. En toeschouwers genieten.
5: Het is altijd een belevenis. Dat is ja, feest elke dag. Ja, een goede start. Het idee van de 5 plaatsen waar ze vertrekken vind ik ook wel mooi. Een bootje met een stoet. Van daar naar daar, van alle punten van de stad, komen ze samen op het Walter de Puckplein. Dus het is iets anders dan de gewone stoet van vroeger. Hè.
4: In een van die stoeten de fanfare die verdampt de spielerij. Ze trekken door het centrum en lokken vrolijke reacties uit.
6: Ik denk dat het nog een geweldige 10 dagen gaan worden.
4: Frontman Stefan de Winter ziet het helemaal zitten.
7: Het is weer iets nieuws dat er gebeurt. En eigenlijk is het weer een oude traditie waar dat eigenlijk vanuit de wijken 5 fanfares, harmonieën en muzikanten gewoon te samenkomen. Andere mensen die meestappen om eigenlijk de stad te doen ontwaken voor de 10-daagse die hun tegemoet komt. Dat is het geweldige, ja.
4: Vriwaas, de Gentse feesten zijn begonnen.
0: En nog meer feest, want in Boom is het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland begonnen. Vorig jaar verwoestte een grote brand het hele hoofdpodium enkele dagen voor de start van het festival. Amaury de Mulder ging kijken hoe het dit jaar verloopt.
8: People of tomorrow, welcome in Tomorrowland.
9: Een metershoge elf op stelten nodigde bijna 70.000 festivalgangers van vandaag welkom. En die komen van overal.
10: I'm from Scotland.
11: Ann Arbor, Michigan.
12: We're from Canada.
9: Vlaggen, zonnebrillen, glitter, vleugels en veren. Na de editie in Mineur van vorig jaar is er weer een mainstage in volle glorie, vertelt woordvoerster Debbie Wilmsen.
13: Het speelt eigenlijk af in een andere wereld. En in die wereld komen eigenlijk 6 emoties tot leven. En eigenlijk willen we vooral aantonen dat je al die emoties nodig hebt om te connecteren.
14: Yes!
10: Ain't no better place to be right now.
9: En of dat in de smaak valt, de sfeer zit er hier al goed in.
11: Best festival in the world. The people from everywhere, the atmosphere, the everything.
14: City podiums, dat is fantastisch, hè?
15: We zijn hier al een paar keer geweest. Ondertussen al een keer of 6, 7, denk ik. En, maar het is super, het is keileuk.
0: En nog sport. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace. Met Maxime van Gils en Tim Wellens finishten er 2 landgenoten in de top 10. Een verslag van Christophe van de Goor.
16: Het eerste deel van deze rit draaide rond een strijd voor kostbare punten tussen Jasper Philipsen en groene truidrager Pedersen. Philipsen won de tussensprint wel, maar uiteindelijk maar een pyrrhusoverwinning. Want 5 punten extra ten opzichte van Pedersen. In het tweede deel dan was Tom Pidcock de hoofdrolspeler. De Brit, 10e in de stand, flirte met de 3e plaats in het klassement van Evenepoel. Omdat Pogacar en het peloton vandaag 7 minuten cadeau gaven. Na de beklimming dan van de Vogese Col Ballon d'Alsace bleven nog 10 renners over van die ruime kopgroep. Daarbij Welles en Van Gils. Maar zij moesten lijdzaam toezien hoe de Zwitser Mauro Schmid en de Colombiaan Tejada sprinten voor de overwinning.
0: Morgen eerst bewolkt weer, later meer zon en lokaal een kans op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Vooraan de extra maatregelen op water lopen door de aanhoudende droogte. Vanaf woensdag wordt de pleziervaart beperkt en in het IJzerbekken mag dan ook nergens nog water opgepompt worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
17: Radio BNE.

0: Zolder bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is interessant.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: Tegels.
3: Natuursteen.
2: Parket.
3: Impermo.
4: VRT Radio BNE Live.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.

0: ons wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Mannekes.
8: Pompie.
7: Vandaag
8: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
7: En het is nog nee tegen BTW.
8: Weten we.
7: Maar niet voor iedereen, hè.
8: Weten we.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
8: Weten we.
7: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
9: Naar Gamma.
7: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
8: Weten we.
10: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Radio Bene.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Vanaf maandag zijn alleen Oost-Vlamingen nog welkom in openluchtzwembad De Warande in Wetteren. Dat besluit komt er na overleg met de politie, zegt waarnemend burgemeester Bram de Winne.
1: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
0: Eerder deze week is in het zwembad een Frans kind van 5 bijna verdronken. Bij de heropening maandag zal de lokale politie aanwezig zijn en er zullen ook meer stewards zijn. De raadkamer in Kortrijk heeft vanmorgen alle verdachten die moesten verschijnen vrijgelaten onder voorwaarden. Ze deed dat uit protest, omdat verdachten geregeld niet ter plaatse geraken door problemen met het transport. Advocaat Randal Huizentruit, die een van de betrokken verdachten verdedigt, bevestigt die problemen.
2: Het is een allen oud zeer dat de gedetineerden de laatste tijd niet worden overgebracht vanuit de gevangenis om hun proces of hun zitting op de raadkamer bij te wonen. En dat was vandaag andermaal het geval, dus er was geen enkele gedetineerde overgebracht, waardoor dat de raadkamer beslist heeft dat de rechten van verdediging geschonden worden. En daaruit is de beslissing gevolgd dat elke gedetineerde in vrijheid werd gesteld.
0: Het Openbaar Ministerie ging wel meteen in beroep, waardoor de verdachten in de praktijk voorlopig nog in de cel blijven. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen, met onderweg de beklimming van de Ballon d'Alsace. Met Maxime van Gils en Tim Wellens finishten er 2 landgenoten in de top 10. Een verslag van Christophe van de Goor.
3: Het eerste deel van deze rit draaide rond een strijd voor kostbare punten tussen Jasper Philipsen en groene truidrager Pedersen. Philipsen won de tussensprint wel, maar uiteindelijk maar een pyrrhusoverwinning. Want 5 punten extra ten opzichte van Pedersen. In het tweede deel dan was Tom Pidcock de hoofdrolspeler. De Brit, 10e in de stand, flirte met de 3e plaats in het klassement van Evenepoel. Omdat Pogacar in het peloton vandaag 7 minuten cadeau gaven. Na de beklimming dan van de Vogese Col Ballon d'Alsace bleven nog 10 renners over van die ruime kopgroep. Daarbij Welles en Van Gils. Maar zij moesten leidzaam toezien hoe de Zwitser Mauro Schmid en de Colombiaan Tejada sprinten voor de overwinning.
0: Morgen eerst bewolkt weer, later meer zon en lokaal kans op een kleine bui. Tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Zondag meestal bewolkt, tegen de avond meer opklaringen en opnieuw tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar... Kruidvat.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Ja, Olivier de Wilde, dat nu Wouter van den Houten daar opduikt, is opmerkelijk.
1: Ja, omdat hij enkele jaren geleden nog Anderlecht wou kopen, daar niet in slaagde, maar wel later voor 5 jaar voorzitter en aandeelhouder werd bij Paarswit. Hij verkocht vorig jaar onder druk van de fans zijn aandelen, maar de grote man achter wielerorganisator Flanders Classics heeft dus niet stilgezeten. Hij is erin geslaagd om een succesvol bod uit te brengen op de aandelen van de Gijsens-familie. Nu, hij is niet alleen. Eerst en vooral wordt de bank KBC mee in het verhaal betrokken. En in de investeringsgroep vinden we ook voormalig havenbaas Jacques van der Meijden terug, net als een pak kleinere aandeelhouders, Antwerp-legende Toby Alderweireld bijvoorbeeld. Van den Houten gaat zich dit keer meer op de achtergrond bezighouden en laat de voorzittersfunctie aan Jacques van der Meijden, die trouwens nu al in de raad van bestuur van Antwerp zetelt. Huidig CEO Sven Jacques blijft ook aan boord, de nieuwe eigenaars verlengen zijn contract. Paul Gijsens kan dus terugblikken op een succesvolle periode als eigenaar, met als hoogtepunt in 2023 zowel de bekerwinst als de landstitel. Maar sinds de dubbel in 2023 kon Gijsens niet meer investeren zoals daarvoor en bleven de sportieve successen daarna ook uit.
0: Dank je, Olivier. In het openluchtzwembad De Warande in Wetteren zijn vanaf maandag mensen van buiten Oost-Vlaanderen niet meer welkom. Het besluit komt er na overleg met de politie na heel wat incidenten in en rond het zwembad, zegt waarnemend burgemeester Bram de Winne.
2: Dat is eigenlijk op basis van een verslag van de politie die eigenlijk stelt dat de grootste problemen en calamiteiten die er zijn de voorbije weken toch wel te maken hebben met mensen die eigenlijk niet van Oost-Vlaanderen zijn. Ja, als we dat gaan bekijken naar die bezoekers, zien we voornamelijk een instroom uit Brussel en Noord-Frankrijk. Niet willen naleven van de regels die er zijn, in discussie gaan met onze redders, met onze security. Wij vinden dit niet discriminerend. Wij vinden dit eigenlijk ervoor zorgen wat er hier moet gebeuren. En dat is zorgen dat het een aangenaam en fijn zwembad is voor gezinnen, voor mensen die recreatief willen zwemmen.
0: Ja, het zwembad is al enkele dagen gesloten nadat er deze week daar een Frans jongen van 5 bijna verdronk. Maandag bij de heropening zullen er meer stewards en politie zijn. En in 12 steden in Oekraïne wordt er vanavond opnieuw betoogd tegen het ontslag van minister van Defensie Fedorov. Hij is ontslagen na een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is bijzonder populair bij de bevolking omdat het tij leek te keren in de oorlog met Rusland. Arno de Dekker is bij een betoging in Kharkiv in het oosten.
3: In Kharkiv, waar ik nu ben, dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Zojuist zijn ook ontploffingen gehoord in de stad, dus een deel van de massa is nu naar de schuilkelders zich aan het verplaatsen. Maar dus het toont wel dat het leeft. Hè. Ondanks de gevaren hier in Kharkiv komen honderden mensen samen. Ze vragen vooral ook uitleg, want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat die minister nu precies, die heel populair is, waarom dat die nu is ontslaan.
0: Vanavond kans op een bui met onweer in het zuidoosten. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje bij temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Beringen in Limburg is een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 6 uur vanavond een oproep voor een brand in een bos bij een terril. 11 tankwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Joort Persijsens van de brandweer.
1: Er is ongeveer 5000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Voornamelijk kleinere bomen en wat struikgewas. We gaan nog de hele avond moeten nablussen, want we hebben nog overal plaatsen grondvuur. En waar het vuur dan ergens op een andere plaats naar boven kan komen, we moeten dat eigenlijk wel voldoende uitdoen, zodat we niet deze nacht een paar keer opnieuw moeten terugkomen voor het vuur dat eigenlijk ergens uit de grond gaat komen.
0: En hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In Brasschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden en volgens onderzoek van het departement Zorg is de kinderboerderij wellicht de bron van die besmetting, mogelijk na contact met de dieren daar of met een uitwerpsel. Daarom gaat de site uit voorzorg dicht. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om Antwerp te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Olivier de Wilde, dat Wouter van den Houten nu daar opduikt, is onverwacht.
2: Ja, omdat hij enkele jaren geleden nog Anderlecht wou kopen, daar niet in slaagde, maar wel dan later voor 5 jaar voorzitter en aandeelhouder werd. Sinds zijn vertrek heeft hij dus niet stilgezeten en hij is erin geslaagd met zijn investeringsgroep NKBC een mooi bod uit te brengen. In die investeringsgroep trouwens voormalig havenbaas Jacques van der Meijeren en ook een paar kleinere aandeelhouders, bijvoorbeeld Antwerplegende Toby Alderwereld. Van den Houten gaat zich dit keer meer op de achtergrond bezighouden en laat de voorzittersfunctie aan Jacques van der Meijeren, huidig CEO Sven Jacques. Blijft ook aan boord. En Paul Gijsens, die kan terugkijken op een succesvolle periode als eigenaar met de dubbel in 2023, maar daarna kon hij niet meer investeren als daarvoor en bleven de sportieve successen uit.
0: Dank je, Olivier. In een woonwijk in Den Haag, Nederland, zijn zowat 200 mensen geëvacueerd omdat er in een pand een drugslab is gevonden. Er staan onder meer vaten met duizenden liters chemicaliën. De politie laat onderzoeken wat daar precies in zit en hoe alles veilig kan worden stopgezet en afgevoerd. Het lab werd ontdekt na een melding van geurhinder. Het is niet duidelijk of de omwonenden vannacht naar huis kunnen. Het weer vanavond, kans op een bui met onweer in het zuidoosten. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje bij temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.

0: Smet, Brecht Schabrichs. In Brasschaten in Antwerpen moet de kinderboerderij tijdelijk sluiten. Dat heeft het gemeentebestuur beslist samen met de uitbater. De sluiting komt er na de besmetting met de gevaarlijke stekbacterie. 5 kinderen zijn ernstig ziek geworden. De kinderboerderij is volgens het departement Zorg wellicht de bron van die besmetting. Sinds vorig weekend mocht er al geen rechtstreeks contact meer zijn tussen mens en dier. En nu duidelijk is dat er nog een 6e kind ziek is geworden, is beslist om te sluiten, zegt burgemeester van Brasschaat Adinda van Gerven.
1: De gezondheid primeert voor ons, dus we denken misschien beter eerst eventjes alles sluiten en terug voldoende maatregelen nemen, zodanig dat het veilig en gezond terug kan opstarten. Ik heb te horen gekregen van het departement Zorg dat bijvoorbeeld handwashygiëne heel belangrijk is, dus wasstations zouden er waarschijnlijk ergens ingeplant moeten worden, dat mensen van het moment dat er contact met dieren geweest is, onmiddellijk hun handen kunnen wassen.
0: In Beringen in Limburg is vanavond een natuurbrand uitgebroken. De brandweer kreeg rond 6 uur een oproep voor een brand in een bos bij de grote Mijnterril. 11 tankwagens zijn ingezet om het vuur onder controle te krijgen. Je hoort Bert Sijsens van de brandweer.
2: Er is ongeveer 5000 vierkante meter natuur verloren gegaan. Voornamelijk ja, kleinere bomen en wat struikgewas. We gaan nog de hele avond moeten nablussen, want we hebben nog overal plaatsen grondvuur. En ja, waar het vuur dan ergens op een andere plaats naar boven kan komen, ja, we moeten dat eigenlijk wel voldoende uitdoen, zodat we niet deze nacht een paar keer opnieuw moeten terugkomen voor het vuur dat eigenlijk ergens uit de grond gaat komen.
0: Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderweireld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. En nog heel wat andere ondernemers stappen in het project. Daardoor heeft het lang geduurd voor de deal rond was, vertelt collega Dylan van Rooij.
3: Wouter van den Houten is de hoofdaandeelhouder, dus op dat vlak wel de belangrijkste. Daarnaast heb je dan Toby Alderweireld, Jacques van der Meijden. Dat zijn zo wat de bekendste namen. Van der Meijden, die ex-havenbaas is van Port of Antwerp Bruges. Maar daarnaast zijn daar ook heel wat ondernemers met sympathie voor Antwerpen bij. In totaal zullen het er een kleine 30-tal zijn. Dat is een hele hoop. En daarnaast moest er ook met heel wat andere partijen aan de tafel gezeten worden. Je hebt natuurlijk Paul Gijsens, je hebt Tanja Mintjens, de grondeigenaar van de Bosuil en nog wel wat andere partijen, dan is het niet zo verwonderlijk dat het even duurt vooraleer de punten en de komma's zijn weggewerkt.
0: In verschillende steden in Oekraïne is er opnieuw betoogd tegen het ontslag van de minister van Defensie Fedorov. Hij was amper een half jaar aan de slag en had een conflict met de opperbevelhebber van het leger. Fedorov is erg populair, want hij leek het tijd te kunnen keren in de oorlog met Rusland. Er is dus veel onbegrip, zegt journalist Arno de Dekker in Kharkiv.
4: Boos en ook verrast ook door die beslissing. En rond mij ongeveer 200 à 300 mensen die aan het protesteren zijn vreedzaam. Ludieke bordjes om te vragen, wat is er aan de hand? Breng Fedorov back. En dat is toch redelijk uitzonderlijk, want het is een stad, een grote stad met veel inwoners, maar heel dicht bij het front, 30 kilometer. Dus het toont wel dat het leeft, hè, ondanks de gevaren hier in Kharkiv. Want ze snappen niet goed wat er gebeurd is en waarom dat hij nu is ontslaan.
0: Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst vol bewolkt. In de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum. Aan zee tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio BNE.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprijs. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die 4 luchthavens, maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch, het is vooral een indruk, dat zegt Vlaams minister-president Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: In Braschaat in Antwerpen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café vanaf morgen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren daar of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden. Daarna zijn meteen maatregelen genomen. En nu is duidelijk geworden dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort de burgemeester van Braschaat, Adinda van Gerven.
2: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voegen zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
0: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakte de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman, en honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was tot in de hoofdstad Oslo te zien, op zowat tientallen kilometers van Drammen. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum en 19 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: VRT Radio BNE Live.

0: VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. De Vlaamse regering heeft vanavond, net voor de politieke zomervakantie, verschillende akkoorden bereikt. Onder meer over de toekomst van de regionale luchthavens. De regering zegt dat ze blijft geloven in de meerwaarde van die vier luchthavens in Vlaanderen. Maar ook dat die meer op eigen benen moeten staan en dus minder subsidies zullen krijgen. Bevoegd minister Annick de Ridder is tevreden en laat weten dat de luchthavens meer zullen samenwerken en moeten inzetten op een duurzame groei. Het dossier van die luchthavens lag al enkele weken moeilijk binnen de Vlaamse regering, maar ook de andere dossiers, onder meer over vergunningen en ouderenzorg, lagen zwaar op de maag. Zo leek het toch maar, het is vooral een indruk, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
1: Ik weet dat het beeld naar buiten toe anders is, maar ik moet eerlijk zeggen dat rond de tafel zit die sfeer goed. Er wordt goed gediscussieerd, maar altijd op een heel hoffelijke manier. Ik denk inderdaad dat de perceptie naar buiten niet goed is, maar ik ben er wel van overtuigd dat het beleid dat we voeren wel goed is. We gaan alleen moeten zorgen dat we dat wat beter gezamenlijk uitdragen. Daar is wel nog wat werk aan.
0: Het is eindelijk duidelijk. Voetbalclub Antwerp krijgt een nieuwe eigenaar. Ondernemer Paul Gijsens verkoopt de club aan een investeringsgroep met onder meer Wouter van den Houten en Toby Alderwereld. Gijsens stond onder druk om te verkopen omwille van financiële moeilijkheden. Omdat er heel wat betrokken partijen zijn, heeft het lang geduurd voor de deal rond was. De witte rook komt geen dag te vroeg voor de club, zegt collega Dylan van Rooij.
2: De competitie start over 3 weken. Er is op dit moment geen coach. De sterkouders van het team van vorig jaar, die zijn vertrokken. En vorig seizoen was het ook al niet al te best. Dus de ploeg heeft versterking nodig. En door die overnamegesprekken, door die onzekerheid, door de financiële problemen die er zeker waren, was dat sportieve lang geen prioriteit. En dat moet nu opgestart worden. Maar Antwerp start het seizoen dan met een gigantische achterstand op sportief vlak. Dat mag duidelijk zijn.
0: En vanaf morgen gaan de kinderboerderij en het bijhorende café in Brasgaat in Antwerpen tijdelijk dicht. De gemeente neemt die maatregel in overleg met de uitbater na de uitbraak van een besmetting met de stekbacterie. Wellicht zijn dieren of hun uitwerpselen de bron van die besmetting. Vorige week raakte bekend dat 5 kinderen ernstig ziek zijn geworden en daarna zijn meteen maatregelen genomen. Nu is duidelijk dat er nog een 6e kind ziek is. Je hoort burgemeester van Brasgaat Adinda van Gerven.
3: Deze is opgedoken van voor afgelopen zaterdag, de dag dat de maatregelen in voegen zijn gegaan. Dus we zijn gerust dat we goed bezig zijn, maar aangezien er toch nog ergens een besmetting opgedoken is en dat de link met onze kinderboerderij heel waarschijnlijk toch wel aanwezig is, willen wij geen risico's nemen, want de gezondheid van onze mensen, ja, dat is het belangrijkste en dat willen wij ten volle veiligstellen.
0: De kinderboerderij zal nu aanpassingen moeten doen om de hygiëne te verbeteren. Bij een grote brand in Drammen, in het zuiden van Noorwegen is dat, zijn al ruim 100 huizen verwoest. De felle wind maakte de hulpdiensten bijzonder moeilijk. De brand brak vanmiddag uit bij 1 huis. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De rook was te zien tot in de hoofdstad Oslo, enkele tientallen kilometers verder. De Noorse premier spreekt van een ramp. Het weer vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst veel wolken, in de loop van de dag meer zon met kans op een buitje. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee tot 19 graden. Zo vrijdag 17 juli zit erop, een goede nacht.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haar.

heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: met Jo Valfekes. De Vlaamse regering heeft de regels aangescherpt rond het uitzenden van belangrijke sportwedstrijden. Die moeten altijd verplicht te zien zijn via het klassieke televisieaanbod, het zogenaamde Open Net. En dus niet exclusief op een betaalzender of in een gratis app. Afgelopen mei was er veel heisa over de bekerfinale in het voetbal. Die wedstrijd leek lange tijd alleen te bekijken via een streamingplatform. In extremis is dat niet gebeurd. Op de lijst staan onder meer ook wedstrijden van de Rode Duivels, het EK en het WK voetbal. Mogelijk wordt die lijst nog uitgebreid, zegt minister van Media Sieltje van Achter.
1: Naar de toekomst toe willen we ook die lijst herbekijken. En die is denk ik al meer dan 20 jaar oud. Bijvoorbeeld vrouwensporten zijn niet echt opgenomen. Terwijl ja, bijvoorbeeld in de basket ons vrouwenteam het bijzonder goed doet. Ik zeg nu niet dat die op de lijst moet komen. Maar we gaan dat wel herbekijken. Maar daarvoor heb je de goedkeuring van Europa nodig. Dus dat zal nog wel een tijdje in beslag nemen.
0: Bij een grote brand in Drammen in het zuiden van Noorwegen zijn ruim 100 huizen verwoest. De brand brak gistermiddag uit in één huis en lijkt nog niet onder controle. De felle wind maakte het de hulpdiensten bijzonder moeilijk. Er is voorlopig sprake van 1 gewonde, een brandweerman. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Drammen ligt op zowat 50 kilometer van de hoofdstad Oslo. De Noorse premier heeft het over een ramp. Aan de vooravond van het weekend met de twee laatste wedstrijden op het programma hebben de Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino op een persconferentie de balans opgemaakt van het wereldkampioenschap voetbal. Dat gebeurde met veel wederzijdse complimenten. Trump zei dat de Verenigde Staten zeker ook volgende wereldkampioenschappen willen organiseren, maar dat ze dat dan zullen doen zonder Canada en Mexico. Infantino prees de president en zijn hele entourage en schuwde de grote woorden niet. Dit WK is het belangrijkste sociale en culturele evenement uit de menselijke geschiedenis, zegt hij.
2: This has not just been and is not just the greatest World Cup of all times. It is the greatest human, social and cultural event that mankind has ever witnessed and seen. And we are all part of it. And for this, I thank you. Very much, Mr. President.
0: Het weer. Vannacht overal droog met opklaringen bij temperaturen tot 17 graden. De dag begint bewolkt, later meer zon, maar ook kans op een bui. Temperaturen tot 24 graden in het centrum, aan zee 19 graden. Zondag eerst bewolkt met wat regen aan de kust en in de Ardennen. Overdag zon en wolken en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio B.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
2: VRT Radio BNE Live.